0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Dolly Parton had kanker vlak voor ze overleed. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Ze overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville, Tennessee, dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Haar dierbaren waren erbij toen ze haar laatste adem uitblies. Nog meer problemen op de Nederlandse snelwegen. Ook de frames waar bijvoorbeeld verkeersborden boven de weg aanhangen staan op instorten, schrijft de Telegraaf. Rijkswaterstaat krijgt het niet voor elkaar om ze op tijd te renoveren. Binnenkort moet een deel van de A2 dicht om een doorgeroest frame weg te halen voor het op auto's valt. Extinction Rebellion stopt niet met snelwegen blokkeren. Burgemeesters, politie, het OM en de justitieminister spraken gisteren af dat zulke acties voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de Milieuactiegroep is die maatregel een afleiding en beschermt de overheid grondrechten niet. Dat vinden ze misdadig nalatig. En de beveiliging op Schiphol legt vandaag weer meerdere keren kort het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Er is een conflict tussen de vakbonden en Schiphol over de werkdruk. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol weer met elkaar in gesprek daarover. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Fraudeurs jagen op geld en paspoorten van Nederlandse 60-plussers. Ze sturen ouderwetse brieven over een zogenaamde erfenis van een overleden naamgenoot, schrijft de Telegraaf. De nepadvocaten vragen mensen dan om geld en een paspoortkopie op te sturen. Die brieven lijken echt, omdat er soms zelfs een lakzegel op zit. Niemand kan momenteel een immigratievisum voor Amerika krijgen. Alle aanvragen zijn opgeschort, omdat mensen die de aanvragen moeten behandelen een nieuwe training krijgen. Ze moeten sneller leren herkennen wie fraudeert. Dat is onderdeel van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Het internationale vliegveld van Venezuela in Caracas gaat na ruim 2 maanden weer open. Reizigers moeten voorlopig wel door tijdelijke terminals naar hun vlucht. Op 1 september vertrekken de eerste vluchten weer. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. En de Amerikaanse organisatie GLAAD noemt Dolly Parton een homo-icoon en de koningin van inclusiviteit. Volgens de voorzitter van de Amerikaanse LGBTI en queer organisatie draaide haar hele carrière om liefde en respect. En die instelling laat ze voor altijd na. Dolly Parton overleed na een korte strijd tegen kanker. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen helder bij 11 tot 15 graden. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich ook zien. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Nederlandse gasvoorraden zitten deze winter niet zo vol als zou moeten, schrijft nu.nl. Het vuldoel is volgens de GasUnie onhaalbaar. De opslagplaatsen zijn nu voor minder dan de helft gevuld. Dat levert niet direct problemen op, maar het maakt Nederland wel kwetsbaar bij een strenge winter. De veiligheidscontroles op Schiphol kunnen ook vandaag iets langer duren dan normaal. De beveiliging legt weer meerdere keren kort het werk neer, net als gisteren. Er wordt actie gevoerd omdat de werkdruk te hoog is en er amper ruimte is voor pauzes of verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol daarover in gesprek met elkaar. Bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Dolly Parton overleed gisteren aan kanker. En op een kermis in Hamburg hebben mensen 3 uur lang vastgezeten in een schommelattractie. Die stopte ermee door een technisch probleem. De mensen zaten toen zo'n 30 meter boven de grond. Politie en brandweer moesten erbij komen om te voorkomen dat mensen in paniek raakten. Pas na middernacht waren ze bevrijd. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich vanmiddag ook af en toe zien. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twente.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Na bruggen en viaducten die op instorten staan, dreigt er nu ook gevaar bij portalen boven de snelweg waar de matrixborden aan hangen. Die zijn steeds vaker verroest en kunnen instorten, schrijft de Telegraaf. Als dat gebeurt, moeten ze weg. Maar dan kunnen bijvoorbeeld ook spitsstroken niet meer open. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als er na het weekend nog geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil dat bij stadions veel beter wordt gecontroleerd op vuurwerk. Dolly Parton is overleden aan kanker. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Dolly Parton overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Vrienden en familie waren bij haar toen ze overleed. En de Champions League-droom van NEC is voorbij. Bodø Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. Doelman Kretas kreeg na 3 minuten rood voor Hens buiten de 16. En daarna liep Bodø Glimt snel uit. NEC gaat wel Europa League spelen, een niveautje lager. Dan het weer van Weer Online. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Hermelswaan. Niet alleen bruggen en snelwegen zijn er slecht aan toe, maar ook portalen. Dat zijn de stalen constructies waar matrixborden en camera's aan hangen. Volgens de Telegraaf zijn duizenden portalen toe aan groot onderhoud en zullen daarom snelwegen dicht moeten. Volgende week wordt de A2 bij Empel in beide richtingen afgesloten. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, wil volgende week geen Feyenoord-supporters in zijn stad als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident van afgelopen weekend. Toen gooiden Feyenoord-fans met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. 7 mensen raakten gewond. Feyenoord speelt volgend weekend tegen NEC. Van presidenten tot collega-wereldsterren als Beyoncé. Iedereen heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Mick Jagger roemt haar omdat ze zoveel mensen bij elkaar heeft gebracht. Volgens haar familie leed Dolly kort aan kanker en wordt ze in kleine kring begraven naast haar man. Wanneer is nog niet bekend. En er is iemand aangehouden die misschien te maken heeft met de dood van een vrouw in Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes, niet ver van het centrum. De politie ging al snel uit van een misdrijf. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. Over de identiteit van de verdachte is niets bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. Het is over het AP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: een soort van obade aan Dolly Parton, hè?
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is 26 augustus, het is 7:08. En vandaag op deze dag wordt Jan Raas in Valkenburg wereldkampioen wielrennen. Het gebeurde op deze dag in 1979.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Na het trekkerprotest in Vriesveen trok dinsdagavond tientallen boeren richting het gemeentehuis in Tubbergen. Met het protest willen ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. En dat onder de aandacht brengen. De boeren overhandelden een brief aan het gemeentebestuur. En daarmee hopen ze dat die wordt doorgegeven aan de landelijke politiek. We bellen later met burgemeester Anko Posma. En inwoners van Groot-Drienen in Hengelo, die zijn overlast door jongeren zat. Het is tijdens de bijeenkomst maandagavond in de Kristalkerk duidelijk geworden dat veel inwoners zich minder veilig voelen in hun wijk. Bewoners willen dat de gemeente en politie maatregelen gaan nemen. En een 88-jarige vrouw uit het verzorgingshuis Wedervoort in Wierden is vorige week opgegraven. Dat gebeurde op verzoek van de nabestaanden. Ze willen meer weten over de duidelijkheid van de doodsoorzaak. Volgende week staat een 29-jarige zorgmedewerkster uit Rijssen voor de rechtbank, verdacht van 4 pogingen tot moord. Vandaag 26 graden, vanochtend nog zonnig, vanmiddag wat wolken, blijft droog en lang warm vanavond, dus nog even genieten, jongens.

0: Purple Disco Machine en Sophie and his Giants. Straks weer een update omtrent Rock am Esch komend weekend in Terbergen. Welke bands treden er onder andere op? En we gaan het ook hebben over de boerenprotesten in Terbergen. Later met Anko Posma, de burgemeester van Terbergen.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 26 augustus en vandaag op deze dag start de Ronde van Spanje. Die begint met een ploegentijdrit in Malaga. Dat gebeurde in 2006, start van de Ronde van Spanje. En 1990 in de Joegoslavische stad Tulsa komen 78 mijnwerkers om het leven bij een gasexplosie in een kolenmijn. En 1979 op deze dag, Jan Raas wordt in Valkenburg wereldkampioen wielrennen. Een jaar eerder, 1978, de Italiaanse kardinaal Albino Luciani uit Venetië. Die wordt verkozen tot Johannes Paulus I, bijgenaamd de Lachende Paus. Hij zou al na 33 dagen sterven op 28 september 1978, om precies te zijn. En 1976, prins Bernhard die geeft bij publicatie van het rapport Donne Al zijn functies af. En hij stopt met het dragen van een uniform. Hij mag ook niet meer belangrijke functies ontplooien in het bedrijfsleven vanwege de Lockheed omkoopaffaire. De prins die bleek onder andere $1,1 miljoen aan steekpenningen te hebben ontvangen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed. Dat is niet lekker. 1976, de Lockheed-affaire. En prins Bernhard. Dan 1975, de Raad van State bepaalt dat de Veronica Omroeporganisatie alsnog als aspirant omroep moet worden toegelaten tot het publieke bestel. En 1970, Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de Wereldbeker. Dan even kijken, 1926, de oprichting van de Italiaanse voetbalclub AC Fiorentina. We hebben het over 1926 en 1854. Tijdschrift L'Illustron, oftewel Illustron, beschrijft de Franse Charles Bourzel het basisprincipe van de telefoon. Dat werd dus uitgelegd op deze dag in 1874 in dat tijdschrift. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1989. En de binnenkomers van die lijst, onder andere op nummertje 33, You Never Stop Me van Sonja. Recht toe, recht aan van Normaal komt binnen op 32. Op 26, The Best van Tina Turner en Kisses on the Wind van Nana Cherry is de binnenkomer op 25. Dan op 24, C-Day van de Confetti's als zijnde bijna hoogste nieuw binnenkomen, want dat was French Kiss van Lil Lewis. Op nummer 20, discutabele plaat, komen we later nog op. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 29.

Uiteindelijk wordt nummer 17, staat 5 weken in de lijst. Deze Toy Soldiers van Martika. En die kwam binnen op deze dag in 1989 in de top 40 op nummer 29. Dan de top 3 Reflections van Diana Ross en de Supremes. Op 2 Blame It on the Rain van Milli Vanilli. En op 1 blijft staan We Are Growing, Shaka Zulu van Margaret Zingana. De nummer 1 van 26 augustus 1989.

mee in die luchtballon. Zoals Jan Smit vroeg, morgen is dan zeg maar de Twente-balloon. Tenminste, die start morgen op het Hulsbeek hier in Twente. En nou, jij kunt met een van de ballonnen mee. Moet je even naar de Facebookpagina van Twente FM. Naar de socials, zoals het dan heet. En moet je vooral even laten weten bij de winactie waarom jij graag mee wil in de luchtballon. En morgen vroeg gaan we bekendmaken wie zeg maar de prijs gewonnen heeft. En wie er dus mee mag met de luchtballon. Laat het even weten via de Facebookpagina van Twente FM waarom jij graag mee wil met die luchtballon. Luchtballon morgenavond is dat. En zit je daar dan niet bij, dan maak je nog kans op een van de 10 toegangsbewijzen om er binnen te komen morgen en overmorgen en zaterdag tijdens de Twente Ballooning. Check het even op de Facebookpagina van Twente FM.

0: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
8: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: 7:58, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
10: Dag Ronald.
11: Het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen 2 jaar geleden is geen geval op zich, heeft de NOS uitgezocht. Afgelopen jaar is het meer dan 10 keer voorgekomen dat een kind langere tijd zwaar werd mishandeld. Snelwegen zullen vaker dicht moeten, schrijft de Telegraaf, omdat de stalen portalen waar borden aan hangen wegroesten en onderhoud nodig hebben. Probleem is dat aannemers niet genoeg mensen hebben voor het onderhoud. En in Amerika hangt een week lang de vlag half stok vanwege het overlijden van Dolly Parton. Sterren reageren massaal op haar dood. Zangeres Sabrina Carpenter noemt haar een engel op aarde. Elton John uniek en onvervangbaar.
10: Ronald, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een meerderheid van de inwoners van Overijssel keurt het blokkeren van de snelweg door protesterende boeren af. Dat blijkt uit representatief onderzoek dat RTV Oost liet doen. Veel inwoners noemen de snelwegblokkades levensgevaarlijk en hekelen dat de gewone burger erdoor wordt getroffen. Uit onvrede over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet gingen boeren de afgelopen tijd op meerdere plekken de snelweg op. Zo blokkeerden eind juli tientallen trekkers de A35 bij Almelo. De nieuwe rechtstreekse nachttrein die vanaf 2028 naar Scandinavië rijdt, stopt niet in Hengelo. Daar komt hij trouwens wel langs, maar volgens vervoerder European Sleeper is het dan al te laat in de nacht om nog reizigers op te pikken in Hengelo. De trein rijdt vanaf mei 2028 naar het Deense Kopenhagen en heeft als eindbestemming Malmö in Zweden. Vanuit Deventer doet de trein er dan zo'n 9 à 10 uur over. En tientallen boeren hebben gisteravond bij het gemeentehuis van Terbergen geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren zeggen grote zorgen te hebben over de gevolgen van de plannen. De boeren wilden dat de burgemeester van Terbergen de noodkreet zou ondertekenen, maar dat wilde hij niet doen. Burgemeester Posma benadrukte wel dat hij niet achter, maar naast de boeren staat. En dan het weer voor Twente. Het wordt zomers warm vandaag met een graad of 25. Morgen wordt de warmste dag van de week met 27 tot 29 graden.
10: Dankjewel, Rusker. We gaan even naar het wegdek. Het is redelijk tot rustig. Eigenlijk heel rustig, want er is eigenlijk weinig te melden. Verdorie, er zijn zelfs geen controles. Tenminste, dat wordt niet gemeld door flitsmeister.nl. Maar kijk een beetje uit hoe zich dat pas een beetje op. Straks een update met betrekking tot Rock Am Ash. En uiteraard doen we nog wat aan Dolly Parton. Dat doen we in 6 op een rij. Heb jij een favoriet van Dolly Parton? Laat het even weten via de 1-2.

Bugle op Twente FM. Goedemorgen, welkom. Het is woensdagochtend. Het is nog wat bewolkt, maar we krijgen een prachtige dag zon. En dat is genieten. Straks gaan we het hebben over Rockamish. Hoe is het ermee? We doen een update. En ook een van de bands komt langs. Bas de Jong gaan we straks bellen in deze show. We gaan het hebben over Panna Knockout Toernooi. Dat plaatsvindt in Enschede. En we gaan naar Tubbergen. Met burgemeester Anke Posma over de boerenprotesten gisteren die daar plaatsvonden. Dan hebben we nog een zomerconcert voor mensen met en zonder migratieachtergrond. En we gaan het hebben over de tweede editie van Oldenzaal voor KWF. En we doen nog wat aan Dolly Parton in 6 op een rij, zeker weten. En we gaan ons bezighouden met die ballonvlucht. Check de Facebookpagina van Twente FM. En vaar mee morgenavond met

0: live hier op Twente FM.
1: Jarig.
0: Greep uit de verjaardagslijst, onder andere jaren vandaag. Bobby Kousel, kennen we hem nog, 77 jaar geworden van de Kousels. En Peter van Brugge, een radiomaker, is ook jaren vandaag. Wezenhuis van de Hits en nog veel meer natuurlijk. 78, Danny White van Matt Bianco is 67 geworden. Dan is het Martin Meiland die vandaag jarig is. Mediapersoonlijkheid staat erbij, wordt 65. En Mae Mallor is 28 geworden. Zij deed mee met het Songfestival voor het Verenigd Koninkrijk in 2023. En ook vandaag jarig. 80 geworden, Valerie Simpson.
2: For love's sake, each mistake. Oh.

0: Het is Zollet, het is Ezra de Simpson. En die Simpson is jarig vandaag. Die is 80 geworden, Valerie Simpson. We zeggen gefeliciteerd. En een mooie dag, uiteraard. 8:10. We zijn de hele week al drukdoende met Rock'n'Bash. Laat ik zo zeggen, Bas en de zijnen, want die zijn aan het opbouwen. Rock'n'Bash vindt komend weekend plaats in Tubbergen, vrijdagavond. En zaterdag, Bas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Al een beetje uitgeput van het opbouwen of valt het mee? Want je hebt er goed weer bij.
1: We hebben er lekker weer bij, maar het is wel pittig natuurlijk. Maar het gaat mooi, schiet mooi op.
0: Goed zo, met hoeveel mensen ben je dagelijks aan de gang? Want er moet het een en ander gebeuren natuurlijk.
1: Ja, wisselend. We hebben er steeds een groepje van een stuk voor 12 vrijwilligers lopen. Zelfs hebben we nog met 6. Dus ik denk ongeveer 20 man elke dag steeds.
0: Oké, kijk aan. Hey, en nou weten we, want je moet even door het bospad. En dat is als het nat is, heel erg nat en modderig. Maar dat ligt er nu denk ik stofferig bij of valt er mee?
1: Het ligt er nu heel stofferig bij. Het is absoluut niet nat. Mocht het toch nog gaan regenen, dan hebben we natuurlijk wat rijplaatsen paraat. Dus okay. Dat is geen probleem.
0: Ja, je hebt geen rookmachines nodig in ieder geval, hè?
1: Nee, precies.
0: Dat gaat goed komen. Goed zo. Hey, waar zijn jullie anderen mee bezig? Want we hebben van de week al de dek gehad en weet ik van wat allemaal. Hoe moeten we, als we onze ogen dicht doen en we willen een inbeelding maken, hoe ziet het er dan ongeveer uit nu?
1: Nou, de grote vormen van de trein staan eigenlijk allemaal al. De sporia, de tenten, het dek inderdaad. Sommige eerdekruipjes zijn nog geïnstalleerd. Dus we richten ons steeds meer op het kleinere werk. Dus het neerzetten van de tafels, het ophangen van vlaggetjes, verlichting. Al dat soort zaken. Waar je eigenlijk best wel lang, waar je veel tijd voor nodig hebt, maar niet, waar je niet direct heel erg ziet.
0: Ja, de details.
1: Ja, precies.
0: Ja, bedenk je er dan ook elk jaar weer wat bij? Of hebben we een beetje vast tramien? Of toch dingen die veranderd zijn?
1: Ja, we hebben altijd wel weer wat bij. Het is ook altijd iets wat een beetje in het moment gebeurt. Dus denken van, oh ja, dat is ook wel grappig. Of hebben we iets nieuws gemaakt. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld wat houten gitaren gemaakt. Langs de weg geplaatst voor reclame. Die kun je dan ook terugvinden op ons terrein bijvoorbeeld. Dat soort dingen voegen we altijd wel toe.
0: Lachen man, ja. Leuk. Goed zo. Hey, en ook wel belangrijk om te weten, zijn er nog tickets? Want de tijd dringt natuurlijk.
1: Ik moet wel zeggen dat de ticketverkoop erg goed loopt. Maar er zijn nogal tickets beschikbaar. Maar je moet er wel snel bij zijn.
0: Is dat voor vrijdag en zaterdag allebei? Of vooral voor zaterdag? Maar
1: vrijdag is echt wel, loopt echt wel richting uitverkoop. Zaterdag zijn er nog wat meer kaarten beschikbaar. Maar dan kunnen we ook iets meer mensen kwijt. Maar dat gaat goed.
0: Check het op rockarmage.nl. Zeg, nou heb je hartstikke leuke bands. We hebben er al een paar gehad. Lekkere gitaren. Wat hebben we vandaag in aanbieding? Wie treedt erop?
1: Ja, op zaterdag treden de Eagles Legacy op. Een Nederlandse Eagles tribute band. Hele goede, die ook erg goed zijn in het meerstemmige wat Eagles altijd uitvoert. En bovendien hebben ze 4 jaar geleden meegedaan aan het televisieprogramma Tribute Battle of the Bands.
0: Oh ja.
1: Daar hebben ze dan ook die finale behaald. Het is gewoon een erg goede band waar we heel erg naar uitkijken. Mooie middag. Mooie middagspot.
0: Zeker weten. Kwaliteitsmuziek zeggen we dan maar weer. Nou, hartstikke goed. Ja. Hoe heet ze helemaal voluit? Want jij weet dan weer helemaal goed de naam, denk ik.
1: The Eagles Legacy.
0: Goed zo, we gaan luisteren naar One of These Nights. Bas de Jong, tot morgen.
1: Hey Wim, tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
7: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
6: De schaduwmakers uit het oosten.
8: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette vuurrood. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
12: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden schrok Nederland van het zwaar mishandelde meisje in Vlaardingen, maar dat is geen losstaand geval, heeft de NOS uitgezocht. De afgelopen 10 jaar is het zeker 10 keer voorgekomen dat een kind zwaar en langdurig werd gemarteld. Bij kindermishandeling gaat het vaak om onmacht, bij marteling is het opzet. Het overlijden van Dolly Parton raakt miljoenen mensen. Zo reageert president Trump op haar dood. Hij heeft de opdracht gegeven een week lang de vlaggen half stok te hangen. Het is nog niet duidelijk wanneer Dolly wordt begraven. Wel dat dat in kleine kring gebeurt met alleen haar familie. Die zegt dat ze korte tijd kanker had. Zeker 14 pasgeboren baby's zijn om het leven gekomen bij een brand in een ziekenhuis in Pakistan. Die was ontstaan na een probleem in het airconditioning systeem. 1 baby kon worden gered. Brand begon op de 3e etage van het ziekenhuis in Islamabad op de kraamafdeling. En telefoons worden niet langer het meest gestolen op vakantie. Het zijn nu vooral tassen en rugzakken waarvan het vaakste aangifte wordt gedaan. Dat meldt de verzekeraar volgens de Telegraaf. Het gaat om bijna een kwart van de aangifte. Ook pikken dieven graag bikinis en hair extensions van vakantiegangers. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AB Nieuws.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze woensdagochtend in het oosten van het land. Er staan een paar korte dagelijkse files, zoals de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven zo'n 10 minuten oponthoud. De A35 Enschede Zwolle bij Wierde 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En tenslotte ook 5 minuten vertraging heb je op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein. En er staat daar 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Veles op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show, het is 8:10. En vandaag op deze dag, in 1979, wordt Jan Raas wereldkampioen wielrennen. Dat deed hij in Valkenburg, 1979.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Gisteren trekken protest in Tubbergen, zoals die staat. Tientallen boeren die trokken naar het gemeentehuis. Dat zeg ik, misschien wel honderden. We gaan het er straks over hebben met burgemeester Anko Posma. Met het protest wilden ze hun zorgen uiten omtrent de plannen van stikstofminister Jamie van Essen, vriend van de show. Ja, moeten we hem weer eens een keer bellen? Lijkt me zo. Inwoners van Groot Drien in Hengelo zijn de overlast door jongeren zat. Tijdens de bewonersbijeenkomst maandagavond in de Kristalkerk werd duidelijk dat veel inwoners zich minder veilig voelen in de wijk. Bewoners willen dat de gemeente de politie maatregelen gaan nemen. En een 88-jarige inwoner van het verzorgingshuis Wedervoort in Wierden is vorige week opgegraven. Dat gebeurde op verzoek van de nabestaanden. Ze willen meer weten over de doodsoorzaak. Een 29-jarige zorgmedewerker uit Rijssen wordt ervan verdacht bewoners onnodig met insuline te hebben ingespoten. Volgende week staat ze voor de rechtbank. Wordt verdacht van pogingen tot moord. 4 pogingen tot moord. Vandaag 26 graden. Vanochtend vrij zonnig. Vanmiddag wat wolken. Maar blijft nog lang warm. Kortom, genieten vandaag op deze woensdag. En mocht je nou denken van, hey, het is leuk om in een luchtballon te zitten, check dan even de socials van Twente FM. Facebookpagina Twente FM geven we een luchtreis weg, een luchtvaart weg. En ook toegangskaarten morgen voor de ballooning. En straks na 9 uur, Dolly Parton. Laat je favoriete deun even weten via de 1 Twente app of via twentefm.nl.

0: woensdagochtend. Het is wat bewolkt, maar het wordt mooi weer vandaag. En dat is lekker genieten. En dat hebben wij ook, denk ik, heel mooi weer op 2 september. Want dan is het Panna Knockout toernooi. Dat is volgende week al, Esther van der Veen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim. Inderdaad, volgende week woensdag het Panna Knockout toernooi op woensdagmiddag bij Victoria voor alle kinderen in Enschede vanaf 8 jaar.
0: In Enschede. Wat is het doel van het hele gebeuren? Wat is het Panna Knockout toernooi? Kun je dat even uitleggen?
1: Ja, Panna Knockout is eigenlijk een 1-op-1 battles voor jong en oud op de velden. En de winnaar gaat door. Dus er zijn een aantal categorieën, leeftijdscategorieën, waarin de kinderen kunnen meedoen en die battelen tegen elkaar. En het allermooiste is eigenlijk dat een van de Nederlands grootste panna voetballers, panna spelers is Nasser El Jackson. En die opent ook het toernooi aanstaande woensdag. En die gaat ook battelen tegen de kinderen. Dus dat is superleuk.
0: Ja, panna, dat is met de bal tussen de benen door in andermans doel trappen. Hè? En dan 1-1, om het even simpel uit te leggen.
1: Ja, je hebt er nog meer kennis van. Geweldig.
0: Ja, ik heb er helemaal geen kennis van, volgens mij. Oh. Ik zie een foto in één keer en denk, oh ja, dat is het. Ja, dat was het ook weer. Ja. Maar goed, bij de jeugd heel populair. Laten we het daar maar op houden dan. Hè?
1: Ja, dat is het helemaal. Die vinden dat echt geweldig. En supermooi dat wij dat als Leergeld Enschede met de Jeugdfonds Sport en Cultuur en Panna Knockout kunnen organiseren bij Victoria volgende week. Superleuk.
0: Ja, maar hoeveel kinderen ga je verwachten? Want vorige keer deden er heel veel mee, geloof ik, toch?
1: Ja, vorige keer heb ik het nog niet meegemaakt, maar er was heel veel animo. Ja, je bent natuurlijk afhankelijk van het weer. We zorgen dat er heel veel flyers ook op scholen uitgedeeld worden, zodat iedereen het zoveel mogelijk weet. Nou, nu bij jullie op de radio, maar ook via de socials. Dus het is een beetje moeilijk om aan te geven, maar we hopen gewoon dat er heel veel kinderen enthousiast komen. Niemand hoeft zich van tevoren aan te melden. Je kan op de middag zelf, op 2 september, vanaf 2:15 kan je je aanmelden op de locatie bij Victoria. En ook als je wat later komt, kun je gewoon je aanmelden en dan doe je alsnog mee.
0: Ja, richt je op een bepaalde doelgroep? Laat ik het zo zeggen, je moet juist niet denken aan doelgroepen in dit verband. Maar bedoel, probeer je een bepaalde groep uit de anonimiteit te halen of aan beweging te krijgen?
1: Nou, het grootste doel is eigenlijk om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met sport. En voor veel kinderen is een dergelijk toernooi de eerste kennismaking met sport. En ja, voor ons is het, zou het heel erg mooi zijn als deze kinderen ervaring opdoen op 2 september en enthousiast worden en zich daarna willen aanmelden bij een sport. Ja, en het mooie is eigenlijk als er thuis kinderen zijn die geldzorgen in het gezin hebben, dat ze zich dan via Leergeld alsnog kunnen aanmelden bij een sport. Ja. Dus ook als ze thuis niet genoeg geld is, dan kan dat via Leergeld. Gaan we helpen om ze lekker te laten meedoen, ook met sport.
0: En daar zijn jullie weer voor, dus bij deze 1 met 1 is 2. Volgende week gaat het gebeuren. Even kijken, 2 september van 3 tot 6. Bij Victoria in Enschede. Dus kinderen kunnen gewoon aankomen lopen, zeker fietsen.
1: Ja, ze kunnen gewoon na school aankomen lopen. Iedereen vanaf 8 jaar kan meedoen. En ze gaan mooie panna-challenges aan en nieuwe tricks leren van Nasser El Jackson. Dus kom en doe lekker mee.
0: Goed zo. Het is ook echt iets voor jou, Esther. Even een balletje trappen.
1: Ja, ik vind dat superleuk. Zeker. Goed. En wij zijn er ook.
0: We gaan het bekijken volgende week, 2 september. Dankjewel, Esther van der Veen.

0: Het is Sorry Papi, Becky G en Topic hier op Twente FM. Het is 8:08. Gisteravond was er een boerenprotest in de gemeente Tubbergen. En ook de burgemeester was erbij aanwezig, Anke Posma. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, hoe was het? Want volgens mij was het overweldigend. Tenminste, er waren heel veel boeren op pad.
1: Ja, wat ik gehoord heb, na afloop waren er zo'n 120 tot 150 tractoren vanuit alle kanten van onze gemeente aanwezig en onderweg naar de straatjes die uitkomen op het Raadhuisplein bij ons in Tubbergen. Dus het was een indrukwekkend gezicht om al die boeren, jong en oud. Er kwamen ook veel mensen op de fiets overigens, oud-boeren. Norbers, was een grote groep mensen gisteravond. Het was indrukwekkend.
0: Ja, hoe gaat de burgemeester daarmee om? Want het is natuurlijk hot nieuws. Er wordt natuurlijk ook heel negatief over gesproken. Maar het was natuurlijk een prachtige demonstratie gisteren. Tenminste, voor zover ik weet, geen toestanden. Hoe gaat dat? Want eigenlijk wordt de burgemeester gevraagd om een handtekening te zetten. Was dat het verhaal?
1: Het was veel meer dan dat.

0: van de bestaanszekerheid. Toekomstperspectief staat ook echt heel veel jonge jongens en meiden die daar ook zich zorgen maken over de leefbaarheid van het platteland en de toekomst van onze boeren. Dus dat werd ook door 5 verschillende sprekers op een hele indringende manier verteld. Ieder op zijn eigen manier, vanuit de eigen ervaringen. En dat heb ik gisteren ook gezegd. En Giel Mensink, de wethouder, die heeft dat ook nog heel mooi uitgelegd en ook duidelijk uitgesproken. Dat kwam echt heel erg binnen. Het is veel meer dan een groepje boeren die protesteert over iets waar ze het absoluut niet mee eens zijn. Dit duurt al zo lang en dit tast ons hele platteland aan.
1: Ja, dat doet natuurlijk het gemeentebestuur en de gemeente zelf ook wat. Maar kun je stelling nemen in zo'n verhaal? Want het zit langzamerhand heel erg lastig in het land. Dat als je mening uitspreekt, dan gaat je kop al bijna af, bij wijze van spreken. Om het maar even ongegeneerd te zeggen.
0: Ja, er zijn heel veel groepen die het allemaal niet eens zijn met elkaar en met de overheid en ontevredenheid. Maar daarom wil ik deze groep, en dat heb ik gisteravond ook gedaan, enorm complimenteren. Want het was een hele vredelievende bijeenkomst. Het werd heel netjes en heel ordentelijk allemaal georganiseerd. Geen ongepast woord. Er werd 1 keer een beetje duidelijk gemaakt dat men het niet helemaal eens was met 1 van de fracties. Hè? Want ook de 4 fracties hebben een steunbetuiging ondertekend. Maar dan zijn de nuances wel zichtbaar. De partijen hebben voor een deel ook met hun landelijke partijlijnen te maken. Dus het mooie aan deze bijeenkomst was, iedereen heeft zijn zegje kunnen doen, heeft kunnen vertellen of kunnen laten blijken al of niet het ermee eens te zijn. Dat is het grootste recht dat we hier in dit land hebben. En dat men dat op deze manier kan. Ja, je kop gaat eraf. In dit geval, natuurlijk maak je altijd zorgen over zulke grote bijeenkomsten. En zeker ook als burgemeester en als burgervader. Ik ben verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Nou, dan ben je wel even extra alert. Heel bijzonder aan vind, stelling nemen, hè, dat zeg je dan ook. Het is ook heel lastig voor een bestuur, voor een burgemeester, voor wethouders, om beleid wat in Zwolle bij het provinciehuis en in Den Haag wordt uitgedragen, om dat dan zonder meer maar te zeggen, wij zijn het daarmee oneens.
1: Ja, nou, dat bedoel ik ook een beetje, ja precies.
0: Dat was ook een enorme worsteling. We hebben gisteren, en ook al veel eerder natuurlijk, maar vooral ook gisteren, omdat het er toen aan zat te komen, in onze collegevergadering ook heel, heel uitgebreid bij stilgestaan. Wij kunnen niet zonder meer zeggen, minister, stop er maar mee, of provincie, waar bent u mee bezig? Die brief moet van tafel. Wat wij kunnen doen, is in gesprek blijven en de boodschap van de grote zorgen die er zijn, zo goed mogelijk overbrengen aan de beleidsmakers in Zwolle en in Den Haag, en ook aan de politici duidelijk maken dat hier misschien wel hele andere dingen aan de hand zijn en ook nog andere dingen nodig zijn. Nou. En die boodschap kunnen wij overbrengen en die steun hebben we willen betuigen op deze manier.
1: Mooie kreet trouwens, we staan niet achter jullie, maar we staan naast jullie. Uitspraak van de burgemeester.
0: Ja, dat klopt. Zo voelt het ook. Hè. Achterstaan, dan sta je ook echt letterlijk achter. We staan er tussenin. Zo was ook de sfeer. Zo hebben we de bijeenkomst ook gestart. We zijn eerst ook een beetje gaan rondlopen. Gesproken met boeren, wat ik al eerder zei. Jong en oud, loonwerkers. Ook een hele keten aan mensen. Die ook allemaal voor een deel afhankelijk zijn van die boerensector. En dat moeten wij met elkaar ook goed blijven verdedigen voor ons mooie landschap.
1: Goed zo. Ik dank u voor de bijdrage, burgemeester Anke Posma. En een fijne woensdag. Goeie reis.
0: Hetzelfde. Dank je wel hoor.
2: Reis mee, terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor
5: een
4: nieuwheden.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels of

0: voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: 1 minuut over 8:30 is het hoogtepunt uit het nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De afgelopen jaren zijn zeker 10 kinderen in ons land langdurig gemarteld, heeft de NOS uitgezocht. Het geval van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen, dat 2 jaar geleden aan het licht kwam, staat dus niet op zichzelf. Mensen voelen zich afgescheept als ze online met een bedrijf contact zoeken en hun vraag moeten stellen aan een chatbot in plaats van een mens. 7 op de 10 zeggen geen goed antwoord te hebben gekregen, heeft de Consumentenbond uitgezocht. En Dolly Parton was niet alleen koningin van de countrymuziek, maar ook van de inclusiviteit. Dat is de reactie van het Amerikaanse COC op haar overlijden. Partons hele carrière was gebaseerd op liefde en respect voor iedereen, zeggen ze.
9: Ronald, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Een meerderheid van de inwoners van Overijssel keurt het blokkeren van de snelweg door protesterende boeren af. Dat blijkt uit representatief onderzoek dat RTV Oost liet doen. Veel inwoners noemen de snelwegblokkades levensgevaarlijk en hekelen dat de gewone burger erdoor wordt getroffen. Uit onvrede over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet gingen boeren de afgelopen tijd op meerdere plekken de snelweg op. Zo blokkeerden eind juli tientallen trekkers de A35 bij Almelo. De nieuwe rechtstreekse nachttrein die vanaf 2028 naar Scandinavië rijdt, stopt niet in Hengelo. Dan komt hij trouwens wel langs, maar volgens vervoerder European Sleeper is het dan al te laat in de nacht om nog reizigers op te pikken in Hengelo. De trein rijdt vanaf mei 2028 naar het Deense Kopenhagen en heeft als eindbestemming Malmö in Zweden. Vanuit Deventer doet de trein er dan zo'n 9 à 10 uur over. En tientallen boeren hebben gisteravond bij het gemeentehuis van Terbergen geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren zeggen grote zorgen te hebben over de gevolgen van de plannen. De boeren wilden dat de burgemeester van Terbergen de noodkreet zou ondertekenen, maar dat wilde hij niet doen. Burgemeester Posma benadrukte wel dat hij niet achter, maar naast de boeren staat. En dan het weer voor Twente. Het wordt zomers warm vandaag met een graad of 25. Morgen wordt de warmste dag van de week met 27 tot 29 graden.
9: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. De Lutte richting de Duitse grens wordt genoemd. 3 minuten over 3 kilometer en 9 minuten richting Hoevelaken. Over 8 kilometer richting het westen. Hou daar rekening mee. Dan is het alleen maar snelheidscontrole in één keer wat hem de hoek komt te zeilen. Bij 3.3, dat is het begin van de A1. Daar staat ze te controleren. Mocht je die hoek op gaan, mocht je dagje Amsterdam doen, hou er even rekening mee. Men staat ook op de A35. Dat is tussen Enschede en Enschede West bij hectometerpaal 69.4. Daar is een post gezien. Dan op de N736 bij Angelo. Daar wordt gecontroleerd. En op de Industrieweg in Wierden ook een post gezien door flitsmeister.nl. Straks aan 9 uur doen wij 6 Dolly Parton platen. Laat het even weten wat we kunnen draaien. Dolly Parton straks in 6 op een rij. Doe dat even via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje.

0: Deze Flair en door het oog van de nacht hier op Twente FM. Straks om 9 uur, Dolly Parton, 6 platen zonder praten.
1: Alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht met jou.
0: Ja, we gaan het gewoon doen. 6 keer Dolly Parton. Waarom ook niet, hè? Even een kuch. Dat betekent dat ik niet moet gaan zingen. Dat gaat niet goed komen. En daar laten we ook graag een andere over. Ook als zomerconcert voor ouderen met en zonder een migratieachtergrond. Sivelay, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, want wat gaan we doen? Iets leuks? Iets goeds? Vertel.
2: Nou, zeker iets leuks. Vooral voor de ouderen met en zonder dementie. Met of zonder migratieachtergrond. Dus gewoon inclusief zomerconcert. En er zijn heel veel ouderen en mantelzorgers die door gezondheidsproblemen of mantelzorgtaken of financieel eenzaamheid gewoon ja, de omstandigheden niet op met vakantie kunnen. En dat ze veelal thuis zitten. En we weten hoe zwaar het is om als mantelzorger dag in dag uit voor je naasten te zorgen. Maar aan de andere kant, degene die de zorg ontvangt, die wil ook niet continu over de zorg hebben. Maar die wil ook een keer gewoon ontspannen genieten. Dus en vorig jaar heb ik het voor het eerst georganiseerd bij Landgoed Zwanenhof. En dat was een succes. En wij gunnen ja, de ouderen en de mantelzorgers een zorgeloze middag waarin ze kunnen genieten. En zonder te denken aan van, oh ja, ik moet dit doen. Of dat het alleen maar gesprekken gaat over de zorg.
0: Ja, dat is mooi. Ook een prachtige plek trouwens, Landgoed Zwanenhof. Vooral als de zon schijnt. Daar is het dit jaar weer.
2: Ja, dat is dit jaar weer. Dus ik had Ronald Helder, nou ja, die hoef ik te bellen. En hij zei van, zeker, dit jaar doen we het weer bij ons op locatie. Dus en dit jaar zijn er meer mensen, organisaties, zeg maar, die hebben gezegd van wij ondersteunen dit initiatief en wij dragen bij. En, nou, en dat is super mooi om te zien.
0: Ja, het gaat even kijken, 27 augustus plaatsvinden. Oh, dat is morgen al. Dat is snel.
2: Ja, dat is morgen. Ja, dat is morgen van 1 tot 5. En er hebben zich nu al 100 mensen al opgegeven.
0: Oh, te gek. Ja, leuk.
2: En wij moeten ook nu mensen teleurstellen. Want goed, we moeten wel plekken hebben. En dat het veilig is. En dat mensen zeg maar ook de ruimte hebben om te zitten en te genieten. En, nou, en het is ook nog dit jaar voor het eerst dat we eigenlijk een mix hebben. We hebben, nou, zoals vorig jaar ook, de Turkse hazes. Ersoy Demir.
0: Ja.
2: En we hebben de Krekkel, dansgroep uit Enschede. En Anatolië Koor uit Hengelo.
0: Hartstikke goed. Nou, dat belooft een mooie middag te worden. Morgen dus. Zijn er nog mensen welkom? Kunnen ze zich nog aanmelden? Hoe gaat het dan precies, Sivelay?
2: Ja, helaas zitten we vol.
0: Is vol.
2: Dus we zitten echt helaas vol. Dus ja, mijn hart zegt van,
0: welkom.
2: Ze zijn van harte welkom. Maar ik moet ook echt aan de ruimte en de plek denken dat het veilig blijft. En dat, dat mensen niet komen en teleurgesteld worden dat er geen plek is.
0: Duidelijk, en, heel goed.
2: Want ja. Er zijn heel veel, bijvoorbeeld vanuit de ontmoetingsgroepen, vanuit de dagbestedingslocaties, hebben mensen zich opgegeven. En en dat is mooi. En dat zijn mensen allemaal die thuis wonen. En niet echt zomaar naar een concert kunnen gaan of ergens naartoe kunnen gaan. Om welke reden dan ook.
0: Nou, ik vind het fantastisch initiatief. Een fantastisch iets. Ook de plek is gewoon mooi, wat ik al zeg. En het is een mooie middag voor ouderen met of zonder migratieachtergrond, zoals je zegt. Succes morgen, Sivelay. En maak er iets moois van.
2: Dankjewel, Wim.

0: Stock, Aiken en Waterman. En ja, dat was een succes. Tell It To My Heart en daarna nog Prove Your Love. En in de jaren 90 ook nog een nawee. Ik geloof 1993 uit mijn hoofd. Al wel lang geleden, beste mensen. Dat heet Vroeger en daar gaan we niet over hebben. We kijken naar de toekomst. We kijken naar 22 oktober. Want dan gaat er weer wat goeds gebeuren. Gerard van Gelijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, onderzaal voor KWF, hè, zie ik de tweede editie.
1: Ja, dat klopt. Aanstaande 22 oktober, tweede editie, Oldenzaal voor KWF. Bij Kortman in Oldenzaal.
0: Ja, vorig jaar ook geweest. Hoe is dat ook weer gegaan? Vertel, even de herinnering ophalen.
1: Ja, even een korte herinnering. Persoonlijke omstandigheden. Mijn vrouw werd ziek. En na een periode van ruim anderhalf jaar behandelingen hebben wij bedacht van we moeten echt wat terug gaan doen voor het KWF. We hebben toen besloten om een benefiet te gaan organiseren. Samenwerking gezocht met Kortman. En dat is heel erg goed ontvangen. We hebben vorig jaar het eerste benefiet gehouden. Daar ruim 43.000 euro opgehaald voor het KWF. En eigenlijk was het idee om het eenmalig te doen. En, maar er kwamen zoveel reacties. En ook mensen die zeiden van, als je volgend jaar weer doet, wij willen graag meedoen. Dat we eigenlijk besloten hebben van, we gaan het gewoon nog een keer doen. En ja, dat is ook weer een succes geworden. We hebben nog of één of twee tafels en dan zitten we alweer vol.
0: Oké, okay. En die tafel koop je neem ik aan voor een goede prijs?
1: Ja, die tafel is voor 8 personen, die koop je. En er zijn via Kortman, via de website van Kortman zijn er ook losse tickets verkrijgbaar. En dat is dan inclusief een donatie aan het KWF. Dus, maar het zit, wat ik zeg, bijna vol.
0: Oké, okay. Nou, dat is goed. Dus we bellen bijna voor niks, Gerard. Maar hoe meer, hoe beter natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, ja, ik moet je eerlijk zeggen, wij hadden dit ook niet echt verwacht. Maar eigenlijk, bijna iedereen van vorig jaar doet weer mee. Bedrijven in de omgeving die spontaan prijzen aanbieden voor de veiling. Ja, het is onvoorstelbaar.
0: Helemaal te gek. Ja, leuk.
1: Ja, mooi. Ja, heel erg dankbaar voor.
0: Maar goed, naast die tafel zijn er dus nog losse tickets. En op die avond gaat het ook om veilen. Er is nog een show omheen. Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een benefietavond. Je moet je voorstellen, mensen kopen een ticket. Dus inclusief eten en drinken en een donatie aan KWF. Op die avond zelf zijn wat sprekers. Er is een moment voor bezinning en er wordt wat uitleg gegeven over het KWF. Maar we hebben ook leuke artiesten. We hebben ook vaste waardes in de avond. Vorig jaar hadden we Lange Frans bijvoorbeeld. Die is er dit jaar weer bij. We hebben een mooie top-act ter afsluiting. Er is een DJ, er is wat cabaret. Eigenlijk voor iedereen iets leuks.
0: Hartstikke goed. Nou, dat hoort zich goed aan. En hoe meer, hoe beter. Het is 22 oktober. Ik zeg altijd weer, het lijkt ver weg, maar dat is over 2 maanden al. Dan is het alweer voorbij, bij wijze van spreken. Dan weten we de opbrengst al. Hoe kunnen we meer weten? Hoe kunnen we toch nog tickets regelen voor mensen die, laat ik zo zeggen, hoe kunnen mensen zich nog aanmelden voor die avond? Of veilingstukken?
1: Ja, we hebben een website, www.oldenzaalvoorkwf.nl. Daar staat eigenlijk alles op. En de losse tickets zijn verkrijgbaar via kortman.nl.
0: Goed zo, Gerard van Gelijk. Hals op de hoogte, dankjewel en succes met Oldenzaal.

0: En meesters, hartenbreker, straks 6 op een rij, 6 platen van Dolly Parton. En check de socials van Twente FM, vooral de Facebookpagina. Want je kunt een ballonreis winnen. Check twentefm.nl of de Facebookpagina.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op één.
3: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
4: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
5: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente-beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
7: Reis mee, terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
11: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
15: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
16: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het martelen van kinderen komt veel vaker voor dan gedacht. 2 jaar geleden hadden we het pleegmeisje uit Vlaardingen, maar dat blijkt dus geen uitzondering te zijn. In de afgelopen jaren kwam de NOS zeker 10 andere gevallen tegen waarbij kinderen jarenlang en met opzet zwaar mishandeld werden. Waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Mensen die online contact zoeken met een bedrijf en met een chatbot te maken krijgen, voelen zich afgescheept. In 7 van de 10 gevallen krijgen ze geen antwoord op hun vraag, heeft de Consumentenbond uitgezocht. Die vindt dat het veel makkelijker moet zijn om contact te krijgen met een echt mens. In New York kleurt het Empire State Building roze als eerbetoon aan de overleden Dolly Parton. Ook hangt de vlag in Amerika een week half stok. Fans leggen bloemen bij diverse monumenten van Dolly, zoals bij haar ster op de Walk of Fame. Haar familie heeft laten weten dat Dolly korte tijd leed aan kanker en haar uitvaart besloten is. En jarenlang was de mobiele telefoon het meest gestolen voorwerp tijdens de vakantie, maar dat is niet meer zo. Jassen en rugzakken staan nu op nummer 1, heeft een verzekeraar uitgezocht. Ook bikinis en vergeten haarextensions worden vaak geclaimd bij de reisverzekering. Of die ook worden vergoed, hangt af van de voorwaarden. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AB nieuws.
17: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 korte file in het oosten van het land. En die staat op de N35 Zwolle richting Almelo. Tussen Nijverdal Oost en Wierde West 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Je hebt het over Dolly Parton. En dan denk je, ach ja, Dolly Parton. En als je dan ziet hoe het leeft bij dezegene. Wat het allemaal betekend heeft, ook in Amerika. En ik zie het DJ-gilde ook bij Twente FM allemaal achterover slaan bij het nieuws. Dolly Parton. Ik denk, dat doen we 6 op een rij van Dolly Parton. Bij deze, van ons, voor jou. En het hele oeuvre is te veel om op te noemen. Gigantisch veel platen verkocht. Dolly Parton, waar onder andere, You Are, de prachtige You Are. Eyeless in the Stream, I Will Always Love You. Jolene, Here You Come Again. En 9 to 5. Nou, ongetwijfeld zal dat niet het laatste zijn geweest van Dolly Parton wat je vandaag hebt gehoord. Precies, goedemorgen.
1: Ja, het Almeloos Mannenkoor heeft geen repertoire van Dolly Parton.
0: Nou, die insteek wilde ik net maken. Je voelt hem aankomen natuurlijk.
1: Ja.

0: in Almelo uit om bij ons te komen kijken en mee te zingen. En ja, hopelijk lid te worden. Want dat is hard nodig. Want de mannenkoren, ja, die hebben het niet makkelijk op het moment.
1: Nee, maar wat is dat dan? Ik heb het er vaker over gehad op de radio met ook diverse andere mannenkoren. En ja, weet je, ik denk, ja, zingen is hartstikke leuk eigenlijk. Ik doe het zelf ook niet. Ik heb daar weer geen tijd voor. Hè. Dat is een mooie excuus. Maar wat is het precies?
0: Nou, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat het verenigingsleven in Nederland gewoon niet meer zo is als in de vorige eeuw, hè, 50, 60, 70, 80 jaren. De jeugd van nu heeft andere invulling, denken wij. En misschien is het ook wel een beetje oudbollig voor de jeugd, dat weet ik natuurlijk niet. Ja. Maar ik ben zelf al meer dan 50 jaar lid van dit koor en zingen geeft gewoon veel vreugde. En je kunt je emoties kwijt en je ontmoet leuke mensen en je maakt vrienden. Dus ja, ik zou zeggen, jonge mannen in Almelo, luister naar mij en kom eens een keer luisteren en zing met ons mee.
1: Ja, ja. Hoe gaat het precies in de praktijk, Bert? Want ja, jullie hebben een speciale avond.
0: Nou ja, een speciale avond. Kijk, we hebben repetitieavond op die dinsdagavond. En dan is iedereen in principe welkom. Mensen die echt, mannen die echt willen meezingen, die kunnen luisteren. Maar die mogen ook gelijk tussen ons plaats innemen. Krijgen een stukje partituur. En dan kunnen ze beslissen of ze het leuk of niet leuk vinden. Worden ze nou lid van onze club, dan zal de dirigent op een gegeven moment ze even apart nemen. Om te kijken welke stem die man dan heeft. Hè. We hebben 4 mannenstemmen. Een tenor en een tweede tenor, een bariton en een bas. En ja, van alle 4 de stemmen kunnen we mannen gebruiken.
1: Okay.
0: Nou, en als die keus gemaakt is, dan krijgt hij een vaste plaats in het koor. En nou, ga met die banaan.
1: Ja, ja, ja. Maar dan gaat de dirigent gaat het even bepalen. Die gaat je even testen. Ja. Want ja, ja, goed, ik heb zelf ook het idee, weet je, ik heb dan wel een beetje misschien wel wat lagere stem. Maar er zijn mensen die nog veel lager kunnen. Je hebt mensen die echt zo'n kopstem hebben. Maar dat wordt dan ingedeeld. Ja. Maar sommigen zien dat niet van zichzelf of die proeven dat niet.
0: Nou, je zegt zelf al van jezelf, ik heb niet een hoge stem. En als ik je beluister, denk ik zo even een bariton ben je zeker.
1: Oh.
0: Maar dus de meeste mensen, of de meeste mannen weten best wel of ze een hoge of een lage stem hebben. En die dirigent, dat is natuurlijk een vakman, die heeft daarvoor geleerd. En die bepaalt dan van, nou, jij bent een eerste, een tweede tenor of een bariton of een bas. En zo werkt dat. En dan kan hij mee gaan repeteren. En uiteraard mee gaan zingen op concerten en concertreis.
1: Hartstikke goed.
0: Dus ik denk dat het heel erg aantrekkelijk is voor mannen die bijvoorbeeld gestopt zijn met voetballen. Want die heb je natuurlijk ook. En dat zijn vaak 40, 50'ers.
1: Ja.
0: En die hebben dan even een gat in de markt. Dus ik roep die mannen op. Kom zingen bij het Almeloos Mannenkoor.
1: Zo is dat. Van voetballen naar het Almeloos Mannenkoor. Waarom ook niet?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Want wij hebben ook een derde helft, hè?
1: Ja, nee, dat geloof ik graag, ja. Ja, dat hoort
0: bij mannenkoren.
1: Ja, dat geloof ik ook. Ja, ik denk dat vrouwenkoren niet tekort moet doen, maar wat dat betreft lijkt me dat goed. 1 september gaat het gebeuren. Waar is iedereen welkom? Waar nodig je mensen uit?
0: Nou, in de Driehoek, hè, dat is een wijkgebouw in de Jan Toorhopstraat 27. Daar nodigen we iedereen uit. Daar hebben we ons repetitielokaal. En daar komen we samen. Daar hebben we de pianist, daar hebben we de dirigent. En dan repeteren we tot 9:30 s'avonds. En als er een concert in vooruitzicht is, kan het wel eens uitlopen. Hè, dat je wat extra tijd moet nemen. Maar in principe dus 1 september, de Driehoek, Jan Toorhopstraat.
1: Goed zo. Hebben jullie ook nog een website? Of,
0: We hebben ook een website, ja. www.almeloosmannenkoor.nl. Daar staat ook alles op. Daar staat ook op wat we gaan doen de komende tijd. We hebben een aantal concerten tot en met de kerst. En de eerste is al op 25 september in de Sint-Georgiusbasiliek, samen met het Almeloos Christelijk Mannenkoor. En daar gaan we zingen vanwege het feit dat het Stadskarillon 100 jaar bestaat. En het leuke is, er staat dan in de basiliek staat een mobiel carillon. En dat mobiele carillon, met erbij een dier uiteraard, die gaat ons dan begeleiden.
1: Okay,
0: dus dat is heel uniek.
1: Goed.
0: Dat is heel uniek. Ja, dat is heel leuk.
1: Ja.
0: En daarna gaan we 6 oktober gaat het mannenkoor op reis. Hè. Ieder jaar gaan wij naar een bekende of beroemde kerk. Zo hebben we de Westerkerk gehad, we hebben de Sint-Jan gehad, we hebben de Dom in Utrecht gehad. En nu gaan we naar Volendam, naar de Sint-Vincentiuskerk. Ja, die Jan Smitkerk, ja. Nou ja. maar dat is natuurlijk ook best een beetje een beladen kerk in de tijd van het hemeltje.
1: Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja,
0: dus wij vinden dat ook wel een mooi moment om daar te zingen. En dan gaan we een lunchconcert doen. Maar daar maken we natuurlijk met het koor en de dames die meegaan een leuke dag van. Met een palingrokerij gaan we nog bekijken. Even een rondje over de dijk. En natuurlijk een dinertje na afloop. En dat is het jaarlijkse uitstapje.
1: Jij maakt het heel aantrekkelijk om bij het Ammeloos Mannenkoor te gaan, Bert.

0: Het zit helemaal goed. Ja, zeker weten. Hou ze op de hoogte. 1 september. En kom nog een keer weer in de uitzending als je die reisjes
1: heel
0: doet.
1: Graag.
0: Maak die mensen gek.
1: Heel graag. Dankjewel. En voor de kerst kom ik nog een keer terug.
0: Lijkt me heel goed. Besties, dankjewel.
2: Hoi, hoi, hoi. 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in de brouwerie. In de brouwerie.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente-beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 3:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden kwam de zaak van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen in het nieuws, maar volgens de NOS zijn er meer van dat soort gevallen. Zeker 10 in de afgelopen jaren, blijkt uit stukken van de rechtbank. Mensen vinden het maar knap lastig om contact te hebben met een bedrijf via een chatbot, zeg maar een computer die via AI antwoorden geeft. De meeste mensen krijgen geen antwoord waar ze iets aan hebben, heeft de Consumentenbond uitgezocht. En Oekraïne heeft weer een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen. Er ontstond een enorme brand. Afgelopen tijd viel dus ook concurrent Ozon aan. Beide bedrijven verkopen militair materiaal.
0: Dankjewel, Ronald. Rutger, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Een meerderheid van de inwoners van Overijssel keurt het blokkeren van de snelweg door protesterende boeren af. Dat blijkt uit representatief onderzoek dat RTV Oost liet doen. Veel inwoners noemen de snelwegblokkades levensgevaarlijk en hekelen dat de gewone burger erdoor wordt getroffen. Uit onvrede over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet gingen boeren de afgelopen tijd op meerdere plekken de snelweg op. Zo blokkeerden eind juli tientallen trekkers de A35 bij Almelo. De nieuwe rechtstreekse nachttrein die vanaf 2028 naar Scandinavië rijdt, stopt niet in Hengelo. Daar komt hij trouwens wel langs, maar volgens vervoerder European Sleeper is het dan al te laat in de nacht om nog reizigers op te pikken in Hengelo. De trein rijdt vanaf mei 2028 naar het Deense Kopenhagen en heeft als eindbestemming Malmö in Zweden. Vanuit Deventer doet de trein er dan zo'n 9 à 10 uur over. En tientallen boeren hebben gisteravond bij het gemeentehuis van Terbergen geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren zeggen grote zorgen te hebben over de gevolgen van de plannen. De boeren wilden dat de burgemeester van Terbergen de noodkreet zou ondertekenen, maar dat wilde hij niet doen. Burgemeester Posma benadrukte wel dat hij niet achter, maar naast de boeren staat. En dan het weer voor Twente. Het wordt zomers warm vandaag met een graad of 25. Morgen wordt de warmste dag van de week met 27 tot 29 graden.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. De Lutte richting de Duitse grens. 4 minuten over 3 kilometer wordt er gemeld. Dan Stroehoevelaken, andersom richting Amsterdam. 3 minuten over 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En een aantal snelheidscontroles worden er gemeld. Onder andere op de A1 richting Amsterdam. Als je die kant op gaat bij 3.3... Dan op de A35 tussen Enschede en Enschede West 69.4. Op de N736 bij Aangeloden, Diamantstraat in Hengelo. En in Wierden op de Industrieweg. Daar staan ze te controleren, altijd vlitmeister.nl. Straks gaan we nog tennissen. Tennissen met Adel Lutekuijs bij het toernooi met $70.000 hier in Oldenzaal.

We gaan naar een soort van Bruno Mars, maar dan wat langer geleden, 1978. Eigenlijk was Frankie Valli wel een beetje, nou, oké, nee. Bruno is misschien wat groter, maar Frankie Valli is vorige week pas gestopt met optreden op 91-jarige leeftijd. En hij komt op deze dag in 1978, 26 augustus, binnen in de Nederlandse top 40 met het nummer Grease. Dat doet hij op nummer 23. Dan ben je toch een redelijk hoogste nieuwe binnenkomer, de klapper van de week. Single bereik later, de eerste plaats staat vanaf 30 september... twee weken lang bovenaan de lijst. Het nummer is geschreven door Barry Gibb van de Bee Gees, speciaal voor de film Grease. Gibb vroeg Frankie Valli om het nummer op te nemen voor de 41-jarige Valli. Toen de tijd al kwam dat aanbod op een goed moment. Hij had dringend geld nodig voor een operatie vanwege een gehoorprobleem. Met zijn eerste royalty check kon hij direct naar de KNO-arts. Wat een verhaal, Tom. Op de B-kant van de single staat de instrumentale versie van Grease, gespeeld door saxofonist Gary Brown. Barry Gibb schreef alleen het titelnummer voor de soundtrack. De andere grote nummer 1 hits uit de film waren You're the One That I Want, van uiteraard John Travolta en Olivia Newton-John, en Hopelessly Devoted to You. Oké, hoe dan ook, op deze dag binnen. 26 augustus 1978 in de Nederlandse top 40 op nummer 23.

0: Het is Afrojack, Martin Garrix, David Guetta en Amel. Ze deden allemaal mee met dit fijne werkje Hard Time hier op Twente FM. En we gaan richting het Center Court in Oldenzaal. Ad Luttekuis, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Aangeland op het Center Court, dat klopt. Ja, we gaan vandaag beginnen aan de volgende dag van het Sears Twente Open. Ja,
0: ja, prachtig weertje. Zeker weten, hoe is de sfeer? Want volgens mij ziet het, of tenminste als we de afgelopen dagen zo bekijken, is het fantastisch verlopen, lijkt me zo.
1: Ja, tot nu toe gaat het echt hartstikke goed. Het is druk, het is gezellig, het is mooi weer. Er wordt super gespeeld. Gisteravond waren we zelfs laat klaar. Kwart over 10 kwamen de laatste de baan af. Dus ook 's avonds is het nog voldoende te zien. Dus het gaat eigenlijk, loopt door de brolletjes.
0: Hartstikke goed. Hebben wij nou, kijk, Wimbledon kennen we van de wafels en de aardbeien, geloof ik. Hebben we nou ook nog iets speciaals in Oldenzaal?
1: We hebben hier heerlijke lunchbroodjes van salm en tonijn en noem alles maar op. Dus je kunt gerustig deze kant op komen. Dus alles staat hier klaar.
0: Ja. Mooi. Nou, we lopen nog op schema, denk ik wel, hè? Want er is bijna niks tussen gekomen.
1: Nee, we lopen prima op schema. Alle wedstrijden die we wilden spelen, die zijn gespeeld gisteren. Vandaag gaan we de eerste rondes verder afmaken bij de heren en bij de dames. Zodat we morgen aan de tweede ronde en de kwartfinale dubbels kunnen beginnen. Voorlopig loopt het allemaal goed. Dus we hebben niks te klagen.
0: Ja, doen de geplaatsten ook zijn of haar best, laat ik het zo zeggen, de verwachtingen?
1: Ja, die doen zeker zijn en hun best, of haar best. Dat gaat allemaal prima. Ja, er zijn nog geen verrassingen. En vandaag zijn eigenlijk de meeste hoofdtoernooiwedstrijden staan op programma, omdat we gisteren de kwalificaties afgemaakt hebben. Dus er zijn nog een aantal leuke potjes. We gaan vanavond om 6 uur gaan we kijken naar Julia Koller. Die speelt tegen een meisje uit Enschede. 16 jaar, heeft een wildcard gekregen. En die gaat spelen tegen een Duitse Schunk. Het meisje staat 391 wereldrang. Dus dat wordt een uitdagend potje voor haar. En daarvoor speelt nog Josie Daams. Dat is een meisje uit Noordhoorn. Wat vorig jaar halve finale speelde. Die speelt rond een uur of 4 vanmiddag, denk ik. 3-4 vanmiddag. En eigenlijk zijn er de hele dag prachtige wedstrijden. Dus
0: lekker genieten.
1: Genoeg te zien, ja.
0: En die $70.000 zit nog in de kluis, neem ik aan, Ad.
1: Die zit nog in de kluis. Ik ga niet zeggen waar, maar die zit nog in de kluis. Ja, die is nog niet uitgedeeld. Nee,
0: nou, tot, vooral zo later. Tot zondagmiddag, lijkt me hartstikke goed.
1: Okay, ja. Heel goed.
0: Dankjewel voor de update. Tot morgen.
1: Oké, graag gedaan. Tot morgen. Bye.

0: Kamer, de King of Veer. Goed zo. Check even de Facebookpagina van Twente FM. Daar wordt een ballonvaart weggegeven. Tenzij de weersomstandigheden anders zijn. Maar tot op heden ziet het er goed uit. Je kunt morgenavond mee met de ballon. Check even de Facebookpagina. Vandaag loopt die winactie nog tot aan pakkenbeet 6 uur vanavond. En er worden ook wat kaarten, toegangskaarten weggegeven. Om daar komende dagen bij te zijn. De ballooning, de Twente ballooning. En vanavond ook de opname van Twente FM, Twente TV Rechtgepeil. Dat gebeurt in Cultuurhuis Irene in Notter. Wil je daarbij zijn, dat kan vanavond nog. Vanaf een uur of half acht, check ook even de website twentefm.nl. Hebben we nog meer te melden? Nee, meer niet, hè? Dat is mooi. Bordje is leeg. Straks Mark, Jordi en Nienke.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
4: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Ballooning. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twenteballooning.nl.
7: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2 uur. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden kwam de zaak van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen in het nieuws, maar volgens de NOS zijn er meer van dat soort gevallen. De afgelopen jaren waren er zeker 10 vergelijkbare zaken, blijkt uit stukken van de rechtbank. Deskundigen hebben het over kindermarteling, omdat het kind met opzet wordt mishandeld. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt straks de draad weer op, dit keer met Fleur Agema. Ze zat tijdens corona voor de PVV in de Tweede Kamer en was kritisch op het kabinetsbeleid. Ze vond dat de Kamer buitenspel werd gezet en dat maatregelen werden doorgedrukt. Ook zetten ze vraagtekens bij de RIVM-adviezen. Afgelopen zaterdag werd in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden en er is nu een verdachte aangehouden. Wie het is en wat hij of zij ermee te maken heeft, zegt de politie niet. Het lichaam werd door een voorbijganger gevonden in de bosjes langs de Maas. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. En een enorme brand vannacht in een groot magazijn van Wildberries in Rusland na opnieuw een aanval door Oekraïne. Zouden geen gewonden zijn. Naast Wildberries valt Oekraïne de afgelopen tijd ook Ozon aan. Dat is de concurrent die net als Wildberries militaire onderdelen opslaat en levert aan het Russische leger. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm, morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En tot zover het AB Nieuws.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het oosten van het land en die staat op de N34 om richting Emmen. Tussen Gramsbergen en Afrit Klooster 2 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

0: alles kwijt.
1: Mauw, mijn stukje van mij. En Simon Webber hoorde je daarvoor No Worries. En Gnarls Barkley nog een keer met Crazy. Lekker uit het verre verleden. Kijk even naar het weer voor vandaag. Voor deze dag staat er 24 graden op de agenda. Half bewolkt, zonnig. De wind komt vanuit het zuidoosten met kracht 3. Morgen wordt het opvallend warm met een graad of 28. Maar dat zorgt dan wel weer voor de nodige onweersbuien.

0: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente-beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
1: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer

0: gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
2: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Tientallen boeren zijn gisteravond met hun trekkers naar het gemeentehuis in Tubbergen gereden. Ze protesteerden tegen de stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De boeren vrezen grote gevolgen voor agrarische bedrijven en de lokale economie. De actiegroep Trotse Twentse Boeren overhandigde het gemeentebestuur een brief met de oproep om zich duidelijk tegen de plannen uit te spreken. De actievoerders wilden dat burgemeester Anko Postma en wethouder Giel Mensink de brief ook zouden ondertekenen. Dat gebeurde niet direct, waarbij een ongemakkelijke situatie ontstond. Postma benadrukte wel dat de gemeente de zorgen van de boeren deelt. Volgens hem heeft de gemeente beperkte invloed op het landelijk stikstofbeleid, maar zal het protestgeluid worden overgebracht aan de regio en Den Haag. De boeren eisen dat de huidige stikstofplannen van tafel gaan. Volgens hen kunnen dat grote gevolgen betekenen voor boerengezinnen, toeleveranciers, ondernemers en verenigingen in Tubbergen. Steeds minder jongeren verhuizen voor een studie naar Enschede. Vorig jaar vestigden zich ongeveer 1200 jongeren tussen de 17 en 22 jaar in de stad. Een jaar eerder waren dat er nog 1300, blijkt uit cijfers van het CBS. De daling past in een landelijke trend. In 2025 verhuisden bijna 32.000 jongeren naar een universiteitsstad. Steeds meer studenten blijven tijdens hun studie bij hun ouders wonen. Enschede trekt vooral studenten uit het oosten van het land. Er verhuizen iets meer mannen dan vrouwen naar de stad, wat samenhangt met het grote aantal mannelijke studenten aan technische universiteiten. Ook andere universiteitssteden zagen een daling. Alleen Utrecht en Maastricht kregen meer jonge inwoners. En komende maandag, 31 augustus, start een aannemer met wegwerkzaamheden aan de Oranjestraat in Denenkamp. En vanaf maandag 7 september gaan ze aan de slag aan de Tubberger Dijk in Nutter. Op beide wegen wordt het oude asfalt vervangen door nieuw asfalt. Hierdoor zijn de wegen afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat betekent dat je even om moet rijden. De afvalcontainers kunnen wel op de gebruikelijke plek geplaatst worden. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vandaag veel ruimte voor de zon. Ook zijn er sluierwolken en het wordt maximaal 25 graden. Vanavond en vannacht ook hier en daar wat lichte bewolking met minima rond de 15 graden.
7: Dennis Mooi van de ANWB. In de regio rijden nu langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

John Farnham, Your The Voice. En even naar het stekennieuws hoorde je natuurlijk muziek van Sabrina Carpenter met Please, Please, Please. Kijk even naar het voetbal. FC Twente sluit komend weekend het weekend af als het gaat om de Eredivisie. 'S Avonds om 8 uur, zondagavond, wordt er de uitwedstrijd gespeeld tegen SC Cambuur. En Heracles Almelo heeft ook een uitwedstrijd op de agenda staan. Ook aanstaande zondag, maar dan om

Life is Highway van Tom Corwin. En ik weet dat hij in de film Cars zat. Want die film heb ik een stuk of 50 keer gezien toen mijn zoontje klein was. Maar daar ben ik zelf ook een beetje debet aan. Geef het toe. Aanstaande vrijdag dan is er voor wielerfans weer van alles wat te doen. Tijdens de 42e editie van de profronde Almelo. Het programma zelf begint vanaf 3:30. Als je het complete programma wilt bekijken, waar je bij wilt zijn, kijk dan even op de website profrondealmelo.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.
0: Ja. En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: Luister.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live.
8: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
10: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een flat in Apeldoorn is ontruimd, waarschijnlijk nadat er vannacht een drugslab was ontdekt. Politie laat er weinig over los en zegt alleen dat er iets is gevonden waardoor 100 woningen worden geëvacueerd. Er is een speciaal team bijgehaald dat chemische stoffen weg kan halen. Volgens de Gelderlander is vannacht de bewoner geboeid afgevoerd. De Zeeuwse gemeente Tholen gaat 150 asielzoekers opvangen op een nu nog lege plek in het stadje. Die is samen met het COA en de provincie gekozen. De gemeente zegt dat rekening is gehouden met de inwoners. Die worden ook betrokken in het plan. Ook mag de opvang niet ten koste gaan van nieuwbouw van huizen. Ook dit jaar heeft Wakker Dier de Liegebeest uitgereikt. Een prijs voor bedrijven die een verkeerd beeld geven over hoe ze met dieren omspringen. Dit keer gaat hij naar de varkenssector. Die zou beweren dat alle varkenshouders goed voor hun dieren zorgen. Leugens, zegt Wakker Dier. Bij varkensboeren draait het vooral om geld. En de mislukte zwemtocht van Maarten van der Weijden heeft toch nog dik €700.000 opgebracht. Dat geld is voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderkanker. Vanmorgen heeft van der Weijden zelf de cheque gebracht. Plan was dat hij vorige week langs 22 steden zou zwemmen. Maar halverwege moest hij opgeven omdat hij ziek werd. Dan het weer van Meer Online. Een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm. Morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En tot zover het AD Nieuws.
14: Dennis Mooi van de ANWB.
15: In het oosten van het land viel op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen. Voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.
17: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
16: Hier komt Twente samen.
17: Dankjewel
16: dat ook jij erbij bent.
17: Twente FM.
16: Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Dat is eigenlijk een referentie naar een oudere single van hem natuurlijk. I Feel Good. James Brown opent het tweede gedeelte vanuit zijn kracht voor deze woensdagmorgen van 26 augustus. Een dag waarbij het nog lekker weer is. Met een graad of 24. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft lekker droog. En de wind komt vanuit het oosten tot zuidoosten met kracht 3. Morgen verandert het een en ander. Het wordt dan warm, maar daarmee neemt de kans op onweersbuien toe. En dat kan behoorlijk een neerslag met zich meebrengen.

zijn ze met een lekker rijn aan deze plaats. En it's all about the money. En als we het over geld hebben, de gemeente Oldenzaal die roept iedereen op om met slecht geïsoleerde woningen gebruik te maken van de doe-het-zelf cadeaukaart. De gemeente schreef eerder al dat veel huishoudens gebruik zouden kunnen maken van deze kaart. Maar doe dat dan ook. Het gaat om iedereen die een WOZ-waarde heeft van €429.300. Zij komen daarvoor in aanmerking. Met zo'n cadeaukaart kun je bijvoorbeeld isolatiemateriaal aanschaffen tot een bedrag van €2.000. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op energieloketten.nl.

0: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente-beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
1: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2 uur. Mis het niet en beleef.

Bedrijf Saasveld, zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Tientallen boeren zijn gisteravond met hun trekkers naar het gemeentehuis in Tubbergen gereden. Ze protesteerden tegen de stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De boeren vrezen grote gevolgen voor agrarische bedrijven en de lokale economie. De actiegroep Trotse Twentse Boeren overhandigde het gemeentebestuur een brief met de oproep om zich duidelijk tegen de plannen uit te spreken. De actievoerders wilden dat burgemeester Anko Postma en wethouder Giel Mensing de brief ook zouden ondertekenen. Dat gebeurde niet direct, waarbij een ongemakkelijke situatie ontstond. Postma benadrukte wel dat de gemeente de zorgen van de boeren deelt. Volgens hem heeft de gemeente beperkte invloed op het landelijk stikstofbeleid, maar zal het protestgeluid worden overgebracht aan de regio en Den Haag. De boeren eisen dat de huidige stikstofplannen van tafel gaan. Volgens hen kunnen dat grote gevolgen betekenen voor boerengezinnen, toeleveranciers, ondernemers en verenigingen in Tubbergen. Steeds minder jongeren verhuizen voor een studie naar Enschede. Vorig jaar vestigden zich ongeveer 1200 jongeren tussen de 17 en 22 jaar in de stad. Een jaar eerder waren dat er nog 1300, blijkt uit cijfers van het CBS. De daling past in een landelijke trend. In 2025 verhuisden bijna 32.000 jongeren naar een universiteitsstad. Steeds meer studenten blijven tijdens hun studie bij hun ouders wonen. Enschede trekt vooral studenten uit het oosten van het land. Er verhuizen iets meer mannen dan vrouwen naar de stad, wat samenhangt met het grote aantal mannelijke studenten aan technische universiteiten. Ook andere universiteitssteden zagen een daling. Alleen Utrecht en Maastricht kregen meer jonge inwoners. En komende maandag 31 augustus start een aannemer met wegwerkzaamheden aan de Oranjestraat in Denenkamp. En vanaf maandag 7 september gaan ze aan de slag aan de Tubbergerdijk in Nutter. Op beide wegen wordt het oude asfalt vervangen door nieuw asfalt. Hierdoor zijn de wegen afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat betekent dat je even om moet rijden. De afvalcontainers kunnen wel op de gebruikelijke plek geplaatst worden. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vandaag veel ruimte voor de zon. Ook zijn er sluierwolken en het wordt maximaal 25 graden. Vanavond en vannacht ook hier en daar wat lichte bewolking met minima rond de 15 graden.
10: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ordinary van Alex Warren en Sam Veldro die ervoor nog met Mi Amor. De Bibliotheek Almelo heeft dit najaar weer verschillende cursussen rond digitale vaardigheden. Zo kun je bijvoorbeeld in en outs weten van de smartphone, hoe je met een computer werkt en het gebruik van DigiD. Dat is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Belangrijke vaardigheden om dus mee te kunnen doen in deze moderne tijd. Verschillende van deze leerzame cursussen starten volgende maand, in de maand september. En het aanbod staat op

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De grootste politiebond, NPB, is blij dat er ingegrepen mag worden bij een snelwegblokkade, maar er moeten er wel meer agenten bij komen. Anders blijft het een afspraak die in de praktijk niet werkt. Optreden is volgens de bond meer dan het beëindigen van een blokkade. Je moet ook mensen oppakken, afvoeren en verhoren. Bij het begin van de corona-uitbraak wist de Tweede Kamer te weinig over het virus om goede beslissingen te nemen. We hadden een informatieachterstand. Dat zei oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Dat er een bezoekverbod kwam in verpleeghuizen vond ze, achteraf gezien, een verkeerd besluit. Minister van Financiën Heijnen heeft de begroting voor volgend jaar rond en nu moet hij de boer op om steun te krijgen. Veel tijd heeft Heijnen niet meer en Pro zei eerder al dat de onderhandelingen vastzitten. De begroting moet maandag voor advies naar de Raad van State. Op Prinsjesdag wordt de begroting gepresenteerd. En Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez succes gewenst in zijn nieuwe job. Twee kennen elkaar nog van vroeger, toen Van Gaal trainer was bij Barcelona en Xavi speler. Van Gaal heeft een filmpje gemaakt waarin hij Xavi prijst om zijn tactisch inzicht en zijn goede paas. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Door 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm. Morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En tot zover het AP Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar op dit moment een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente.

groep Texas, Black Eyed Boy, weet het spits af voor de middag van deze woensdag van 26 augustus. Goedemiddag, als je lekker aan tafel gaat, we eten lekker lunchje met je mee.

alweer een hele tijd geleden. De Jazzpolitie en liefdesliedjes. Vanaf 2 tot en met 6 september wordt in Ootmarsum weer het Glazen Huis gehouden. Dit zamelt geld in voor maar liefst 27 goede doelen. En als onderdeel hiervan wordt op zondag 6 september om 11 uur 's ochtends een kidsrun gehouden. Dit in samenwerking met de Ootmarsumse Lopersclub OLC 93. Het startpunt is op de parkeerplaats bij Café de Poort. En er wordt een parcours gelopen tot aan de Rooms-Katholieke Kerk. Meedoen is uiteraard belangrijker dan winnen. Dus men houdt geen tijd bij. Als je wilt opgeven, is dat niet direct.

0: Combinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
8: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
9: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
10: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Een meerderheid van de inwoners van onze regio keurt snelwegblokkades door protesterende boeren af. Dat blijkt uit representatief onderzoek in opdracht van de collega's van Oost. Ruim de helft is negatief tot zeer negatief over de acties. Boeren blokkeerden de afgelopen week onder meer de A35 bij Almelo en de A1 bij Markelo en Holte. Ze protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Tegenstanders noemen de blokkades gevaarlijk en vinden dat vooral gewone weggebruikers worden getroffen. Ruim een kwart van de ondervraagden steunt de acties wel. Ze vindt dat boeren op deze manier aandacht krijgen voor hun zorgen. Na een dodelijk ongeval bij boerenacties elders in het land hebben politie, justitie en burgemeesters in de regio afgesproken harder op te treden. Ook landelijk wordt de aanpak aangescherpt. Het blokkeren van snelwegen of het spoor kan voortaan leiden tot strafrechtelijk optreden. Vanaf nu is het mogelijk om een afspraak te maken bij de GGD Twente voor de najaarsronde van de coronavaccinatie. Vanaf 21 september worden de prikken weer gegeven. Iedereen van 70 jaar en ouder ontvangt tussen nu en 15.

0: 15 oktober een uitnodigingsbrief van het RIVM. Mensen onder de 70 die vanwege een ziekte of aandoening tot de risicogroep behoren, kunnen ook een afspraak maken. De vaccinatieafspraak maken kan via de website van Plan Je Prik. En deze week is de nieuwe campagne van start gegaan om zorgcriminaliteit tegen te gaan. De campagne, een initiatief van Overijsselse gemeente, de provincie en de politie, moet mensen bewust maken van de signalen. Meld Misdaad Anoniem signaleert dat criminelen de zorgsector zien als lucratief verdienmodel. Jaarlijks verdwijnen miljarden aan zorggeld in handen van criminelen. Er zijn diverse soorten fraude, zoals valse diploma's, certificaten en VOG's, maar ook gesjoemel met uren en geleverde zorg. Juist de meest kwetsbare mensen worden hier dan de dupe van. Verdachte situaties melden kan bij Meld Misdaad Anoniem. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon, ook zijn er lichte sluierwolken en maximum temperaturen van 25 graden. Ook vanavond en vannacht wat lichte bewolking met opklaringen en het koelt niet verder af dan 15 graden.
1: Dennis Mooi van de ANWB. In het oosten van het land 5 minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grensovergang. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: House MC, Peter Fox en Level 42 hoorde je met Running in the Family. De vrijwilligers in Lossig die zitten duimen te draaien dat het morgen lekker weer wordt. Dan is namelijk het vrijwilligersfeest. Dat voor alle lokale vrijwilligers een soort van dank voor hun inzet. Dit wordt naar goed gebruik gehouden in het openluchttheater Brilmans Dennen, waar een avond met spetterende shows gepland staat. De huidige weersvoorspelling is vooralsnog niet heel erg gunstig. Let dus goed op sociale media om eventuele actuele ontwikkelingen bij te houden.

Grootste artiesten op Twente FM hadden U2 met Angel of Heart en met juist natuurlijk Foreigner. En in de midden Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Tot zover deze aflevering als het gaat om de uitzendkracht voor 26 augustus. Precies 40 jaar geleden trok er een windhoos over Groningen en richtte grote schade aan in het gebied rond Slochteren en Appingedam. De wind zou snelheden hebben behaald van zo'n 250 km per uur. Tot zover deze aflevering. Morgen nieuw om 10 uur. Tot dan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
7: Want we will live.
6: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
8: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
13: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
14: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na overstromingen in Nepal worden honderden toeristen vermist. En daar zit zeker één Nederlander bij, zeggen de autoriteiten. Door grote modderstromen zijn wegen, bruggen en gebouwen weggevaagd. Het gebied is erg bergachtig en daardoor is het voor reddingshelikopters niet mogelijk om te landen. In de provincie Utrecht is iemand overleden door het West-Nijl-virus. Het wordt verspreid door muggen, mensen kunnen elkaar niet besmetten. Volgens de RIVM liggen er nog 2 besmette mensen in het ziekenhuis. De kans om het virus op te lopen en er ziek van te worden is klein. Vooral kwetsbare mensen lopen risico. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom 3 flats in Apeldoorn zijn ontruimd. Duidelijk is wel dat de politie vannacht naar een flat ging nadat zwaar vuurwerk vanaf een balkon was gegooid. In de flat werd een mogelijk drugslab gevonden en wapens. Enkele agenten hadden klachten nadat ze iets chemisch hadden ingeademd en zijn nagekeken. En tijdens corona hebben we onderschat hoe belangrijk het was om je huis goed te ventileren. Dat zei oud-PVV-kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Opiniepeiler Maurice de Hond had als een van de eerste door dat het virus zich verspreidde door kleine druppeltjes en werd daarom onterecht verketterd, vindt Agema. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot lokaal 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden. En tot zover het AB Nieuws.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

De woensdagmiddag lekker beginnen met de Gypsy Kings en Bamboleo. Hij vandaag even een door de middag iets anders dan dat je gewend bent. Ik ga je in ieder geval vermaken met heel veel muziek vandaag. Om lekker die werkdag door te komen. Zometeen Dua Lipa, Illusion. Maar eerst Bruno Mars, dit is On My Soul.

Twente FM. Hey, het laatste nieuws vind je natuurlijk op een van onze websites, 120.nl of twentefm.nl. Zometeen word je ook bijgepraat over het laatste nieuws uit je eigen streek, namelijk met het streeknieuws. Maas Smit en Al Horn voor je onderweg, maar eerst Rondé, dit is Hard to Say Goodbye.

0: inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Een meerderheid van de inwoners van onze regio keurt snelwegblokkades door protesterende boeren af. Dat blijkt uit representatief onderzoek in opdracht van de collega's van Oost. Ruim de helft is negatief tot zeer negatief over de acties. Boeren blokkeerden de afgelopen weken onder meer de A35 bij Almelo en de A1 bij Markelo en Holte. Ze protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Tegenstanders noemen de blokkades gevaarlijk en vinden dat vooral gewone weggebruikers worden getroffen. Ruim een kwart van de ondervraagden steunt de acties wel. Ze vindt dat boeren op deze manier aandacht krijgen voor hun zorgen. Na een dodelijk ongeval bij boerenacties elders in het land hebben politie, justitie en burgemeesters in de regio afgesproken harder op te treden. Ook landelijk wordt de aanpak aangescherpt. Het blokkeren van snelwegen of het spoor kan voortaan leiden tot strafrechtelijk optreden. Vanaf nu is het mogelijk om een afspraak te maken bij de GGD Twente voor de najaarsronde van de coronavaccinatie. Vanaf 21 september worden de prikken weer gegeven. Iedereen van 70 jaar en ouder ontvangt tussen nu en 15 oktober een uitnodigingsbrief van het RIVM. Mensen onder de 70 die vanwege een ziekte of aandoening tot de risicogroep behoren, kunnen ook een afspraak maken. De vaccinatieafspraak maken kan via de website van Plan Je Prik. En deze week is de nieuwe campagne van start gegaan om zorgcriminaliteit tegen te gaan. De campagne, een initiatief van Overijsselse gemeente, de provincie en de politie, moet mensen bewust maken van de signalen. Meld Misdaad Anoniem signaleert dat criminelen de zorgsector zien als lucratief verdienmodel. Jaarlijks verdwijnen miljarden aan zorggeld in handen van criminelen. Er zijn diverse soorten fraude, zoals valse diploma's, certificaten en VOG's, maar ook gesjoemel met uren en geleverde zorg. Juist de meest kwetsbare mensen worden hier dan de dupe van. Verdachte situaties melden kan bij Meld Misdaad Anoniem. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon. Ook zijn er lichte sluierwolken en maximum temperaturen van 25 graden. Ook vanavond en vannacht wat lichte bewolking met opklaringen en het koelt niet verder af dan 15 graden.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Sam Fender en Olivia Dean bij Twente FM. Hij is zometeen nog muziek van Kingdom of Fear. Cameron Whitecamp komt eraan. Bluff met Zaterdag. En natuurlijk nog veel meer lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Boy Meets Girl. Dit is Waiting for a Star to Fall.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemdvoor hem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Een betrouwbare elektrakeuring nodig.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een invalkracht van een jeugdzorginstelling in Alphen aan den Rijn moet van de rechter 4 jaar de cel in. Hij heeft daar vorig jaar een minderjarig meisje verkracht. Zijn collega krijgt 6 maanden voor aanranding. De slachtoffer zaten in de instelling omdat ze slachtoffer zijn of dreigden te worden van mensenhandel of uitbuiting. Rond deze tijd begint er weer een korte werkonderbreking van beveiligers op Schiphol. Er waren er vanochtend al 2 en die zorgden ervoor dat reizigers wat langer moesten wachten, gemiddeld zo'n 20 minuten. Beveiligers willen dat er wat gedaan wordt aan de hoge werkdruk. Om 4 uur en 7 uur wordt het werk ook nog kort stilgelegd. Bewoners van 2 van de 3 flats in Apeldoorn die vanochtend werden ontruimd, kunnen weer terug naar huis. In de andere flat werden in een woning wapens en een beetje vuurwerk gevonden en mogelijk een drugslab. Omdat de dingen kunnen ontploffen is de EOD erbij. Bewoners moeten dus nog even geduld hebben. En het Britse leger heeft de overleden Dolly Parton geëerd bij Buckingham Palace. Een orkest van de bekende bewakers met berenmutsen speelde het nummer 9 to 5. Het Britse koningshuis en leger wilden stilstaan bij de dood van Dolly vanwege haar werk om jonge kinderen aan het lezen te krijgen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden. En tot zover het AP-nieuws.
5: Het is zomer in Twente.
3: Twente FM, in samenwerking met 1 Twente.
5: Hier komt Twente samen.
3: Dankjewel
5: dat ook jij erbij bent.
3: Twente FM.
5: Door de middag. Mark Schepers.

Sarah en Hurt Me bij Twente FM. Het is door de middag een andere door de middag dan dat je van mij gewend bent. Hè? Het is, soms lopen dingen nou even zo. Heb je soms, hè? Dus, maar goed, de muziek blijft altijd draaien, ook hier. Zometeen Human League, Don't You Want Me. Maar eerst deze, Barbara Rexha en Fateless. Dit is New

Ja, de relaxte klanken van June Lodge en Prince Mohammed met Someone Loves You Honey bij Twente FM. Hij is zometeen wordt je bijgepraat over het laatste nieuws uit Twente. Ook Stella Lefty komt eraan met Boston. Maar eerst One Republic, dit is Run.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
3: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio.

0: voor Rockames in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockames.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Een meerderheid van de inwoners van onze regio keurt snelwegblokkades door protesterende boeren af. Dat blijkt uit representatief onderzoek in opdracht van de collega's van Oost. Ruim de helft is negatief tot zeer negatief over de acties. Boeren blokkeerden de afgelopen week onder meer de A35 bij Almelo en de A1 bij Markelo en Holte. Ze protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Tegenstanders noemen de blokkades gevaarlijk en vinden dat vooral gewone weggebruikers worden getroffen. Ruim een kwart van de ondervraagden steunt de acties wel. Ze vindt dat boeren op deze manier aandacht krijgen voor hun zorgen. Na een dodelijk ongeval bij boerenacties elders in het land hebben politie, justitie en burgemeesters in de regio afgesproken harder op te treden. Ook landelijk wordt de aanpak aangescherpt. Het blokkeren van snelwegen of het spoor kan voortaan leiden tot strafrechtelijk optreden. Vanaf nu is het mogelijk om een afspraak te maken bij de GGD Twente voor de najaarsronde van de coronavaccinatie. Vanaf 21 september worden de prikken weer gegeven. Iedereen van 70 jaar en ouder ontvangt tussen nu en 15 oktober een uitnodigingsbrief van het RIVM. Mensen onder de 70 die vanwege een ziekte of aandoening tot de risicogroep behoren, kunnen ook een afspraak maken. De vaccinatieafspraak maken kan via de website van Plan Je Prik. En deze week is de nieuwe campagne van start gegaan om zorgcriminaliteit tegen te gaan. De campagne, een initiatief van Overijsselse gemeente, de provincie en de politie, moet mensen bewust maken van de signalen. Meld Misdaad Anoniem signaleert dat criminelen de zorgsector zien als lucratief verdienmodel. Jaarlijks verdwijnen miljarden aan zorggeld in handen van criminelen. Er zijn diverse soorten fraude, zoals valse diploma's, certificaten en VOG's, maar ook gesjoemel met uren en geleverde zorg. Juist de meest kwetsbare mensen worden hier dan de dupe van. Verdachte situaties melden kan bij Meld Misdaad Anoniem. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon, ook zijn er lichte sluierwolken en maximum temperaturen van 25 graden. Ook vanavond en vannacht wat lichte bewolking met opklaringen en het koelt niet verder af dan 15 graden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Beyoncé en Single Ladies Put a Ring on It. Hey, het is Twente FM waar je naar luistert. Het laatste nieuws uit Twente vind je natuurlijk op een van onze websites. 120.nl of twentefm.nl. Ik heb ook lekkere muziek voor je klaarstaan. Zometeen nog Louis Capaldi, ook Teddy Swims. Maar eerst even terug naar de Zero's.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightclub. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
14: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 14:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
15: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
16: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop.
4: groen?
17: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
18: Twente FM Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt nu ook verdacht van een tweede sterfgeval. Volgens OM gaat het ook om een bewoner van die zorginstelling. De man van 26 werd zondag opgepakt. Hij zou als verpleger bij het zorgcentrum werken. Bij de grote overstroming in Nepal wordt toch geen Nederlandse toerist vermist. Volgens de reisorganisatie was er verwarring over een namenlijst en gaat het om een Brit. In totaal worden bijna 400 toeristen vermist en er zijn zeker 19 doden. Op beelden is te zien dat de rivier plotseling overstroomde en huizen en auto's meesleurde. Prins Harry en Meghan Markle zijn weer terug in Engeland. Ze landen vanmiddag met een privéjet op het vliegveld van Birmingham. Afgelopen week werd bekend dat ze na 6 jaar weer terugkeren uit Amerika, waar ze heen waren verhuisd voor hun privacy. De Royals gaan wonen op een landgoed in de buurt van Bristol. De makers van de game Grand Theft Auto hebben voor het eerst gereageerd op het lek van de game. Hartverscheurend voor het team, zeggen ze. Al dagen verschijnen er beelden van het spel op internet, terwijl het pas in november uitkomt. De verwachting is dat GTA 6 meer gaat opbrengen dan welke game, film of album dan ook. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
21: Het is zomer in Twente.
22: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
21: Hier komt Twente samen.
22: Dankjewel dat ook jij erbij bent.
23: Twente FM.
24: Door de middag. Mark Schepers.

Rosalind Vitesse bij Twente FM. Hey, even tot rust komen doen we altijd rond 3:45 met How Slow Can You Go. Vandaag een lekker plaatje uit de jaren 80. China Crisis met Wishful Thinking.

0: mooie tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op

0: lidacoach.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, goede nieuwheden.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De opbouw van de Almelo Open Air is in volle gang voor het driedaagse evenement dat donderdag begint. Naast het muziekfestival met de jaarlijkse proefronde is zondag de Passamalam in het Huis van Katoen en een openluchtvariant op de Korenmarkt. Ook start vandaag de theaterproductie Polderjongens aan het Almelo Noordhoornkanaal. Het evenement spreidt zich als een olievlek over het centrum. René Wilkus tot begin 2027 als bestuurder van zorgorganisatie Sensirum. Ze stond sinds 2018 aan het roer van de Achterhoekse zorginstelling en maakte tot begin 2025 deel uit van de Achterhoek ambassadeurs. Wilke wordt bestuurder van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, wat begin juli bekend werd. Ze woont in Soest. En Overijssel start een campagne tegen zorgcriminaliteit om inwoners te helpen signalen te herkennen en verdachte situaties anoniem te melden. Jaarlijks verdwijnen miljarden euro's zorggeld in handen van criminelen die valse diploma's, certificaten en VOG's gebruiken. Via malfide zorg- of uitzendbureaus komen ongekwalificeerde criminelen bij kwetsbare cliënten terecht. De campagne is een initiatief, meldt misdaad anoniem, gemeente, politie en de provincie. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is het warm en door de hoge luchtvochtigheid ook benauwd. Er is veel bewolking, zo nu en dan een klein buitje. Het wordt 25 tot 26 graden. En vanavond zijn er wolkenvelden en zonnige perioden, maar het koelt wel af naar 17 graden.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. En op de N35 Zwolle richting Almelo voor afrit Leemarderveld, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
6: Such a purity, pretty young thing.

Eens Lucas en Steve bij Twente FM. Maar het is door de middag waar je naar luistert. Beetje een andere variant dan dat je van mij gewend bent. Maar morgen zijn we er weer in volle naad met alle items erop en eraan. We gaan er extra groot feestje van maken. Hey, zometeen de weekend. Ook Natasha Bedingfield komt er nog aan. Maar eerst even...

Alex Warren bij Twente FM. Hij, de man die je naar huis brengt, jawel, hij is terug van vakantie. Jordi Goorman, zometeen Twente komt thuis met het laatste nieuws in Twente. En natuurlijk de lekkerste hits voor onderweg naar huis. Morgen, dan ben ik er gewoon weer om 1 uur. Nou, we weer een leuke show van maken. En dan is het alweer donderdag. Ach, lekker, kunnen we weer naar het weekend kijken. Wat mij betreft maakt het nog een mooie middag van. En wij spreken elkaar morgen weer om 1 uur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
12: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
13: Want we will live in de brouwerie.
12: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Zorgorganisatie Joris Zorg zegt ontzettend geschrokken te zijn van twee sterfgevallen in een zorgcentrum in Oorschot. Een medewerker wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van twee bewoners. Het is volgens de woordvoerder vreselijk nieuws voor de nabestaanden en het heeft grote impact op de collega's en andere bewoners. Alle bewoners van de drie ontruimde flats in Apeldoorn mogen weer terug naar huis. Ook de derde flat is vrijgegeven. In een kelderbox zat mogelijk een drugslab en ook werden in een woning wapens en explosief materiaal gevonden. De politie doet nog onderzoek en heeft de bewoner aangehouden. De gemeente Rotterdam weet nog niet of er zondag extra maatregelen worden genomen bij het thuisduel van Feyenoord met ADO Den Haag. Morgen wordt eerst de wedstrijd tegen Cambuur besproken, waarbij Feyenoord-fans vuurwerk afstaken en 7 mensen gewond raakten. Mogelijk komen er bij de ingangen van de Kuip extra veiligheidsmaatregelen. En de UEFA staat op het punt om een boycott van de FIFA in te trekken, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De FIFA zou aan de UEFA hebben beloofd dat de plannen om het WK commerciëler te maken er echt niet komen. Die plannen zorgden de afgelopen weken al voor een storm van kritiek. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Beek tot de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Grijshoord. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging 10 minuten. Ook een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Bankhoef. Daar sta je ongeveer 20 minuten in de file vanaf knooppunt Valburg. En een korte file op de N35 Zwolle-Almelo bij Raalte. Daar nu iets meer dan 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.

0: Summer. Het is de nieuwe single, grote hit van dit moment. My Body Isn't Ready.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met Robbie Williams met toch een beetje de hamvraag van vandaag. Let me entertain you. Misschien wel. Het is woensdag 26 augustus. Het is een warme dag met vanmiddag veel zon. Sluierwolken en temperaturen van zo'n 25 graden. Morgen ook nog zo'n warme dag, maar er zijn er ook code geel en oranje aangekondigd.
1: Twente actueel.
0: Straks hoor je meer over de weersomstandigheden voor de komende dagen. Want morgen wordt er dus blijkbaar noodweer verwacht. Verder vandaag het nieuws dat er deze winter mogelijk hoge gasprijzen dreigen. Dat heeft te maken met te lage gasvoorraden. En dat zou de gasprijs voor deze winter behoorlijk kunnen opdrijven. Moeten we ons zorgen maken? Ja of nee, daarover straks meer. Verder vandaag ook veel nieuws over studentenhuisvesting. Steeds minder studenten vestigen zich in Enschede. Dat is overigens een landelijke trend. Er zijn een paar uitzonderingen, maar in Enschede ook dus minder studenten die een kamer zoeken. En gisteravond was er een vreedzaam boerenprotest in Tubbergen, waar boeren aandacht vroegen voor de situatie en de stikstofmaatregelen van het kabinet. De burgemeester was er ook bij, die spraken we vanochtend al even in de ochtendshow. We gaan straks ook even kijken wat er verder nog over gezegd is in het nieuws van vandaag. Daarover meer in de middagshow met ook heel veel lekkere muziek. Ik heb Jermaine Stewart voor je, Lizzo. En onderweg ook Jamiroquai, maar eerst tijd voor de lekkere track George Sins, Come Into My Life voor je nu.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: temperaturen, maar vandaag is het in één keer weer een broeierig warme dag. Op je woensdag weer de zojuist Jermaine Stewart en Get Lucky.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En ook nog hier Joyce Sims, ook uit de jaren 80 met Come and Look Into My Life. Het is de woensdag, de week gaat vandaag officieel doormidden. En nu is het nog vrij warm en zul je de verwarming niet nodig hebben, maar waarschijnlijk deze winter weer wel. En vandaag wordt gewaarschuwd voor hoge gasprijzen door een te kleine voorraad. Gisteren werd bekend dat de Nederlandse gasvoorraden nog niet op het peil zitten waar ze zouden moeten zijn voor de tijd van het jaar om straks een mogelijk koude winter aan te kunnen. En dat zou dus kunnen leiden tot mogelijk hogere gasprijzen, want de handelsmarkt die houdt natuurlijk rekening met vraag en aanbod. En mocht het dan toch onverhoopt koud worden, ja, dan zijn mensen bang en dan gaat de gasprijzen stijgen. Dus daar zul je dan mogelijkerwijs last van kunnen krijgen. De GasUnie liet vandaag in ieder geval weten te verwachten dat heel Nederland... Dat het Nederland niet meer lukt om de gasvoorraden voor de winter op het gewenste niveau te vullen. De organisatie denkt niet dat we te maken krijgen met gastekorten, tenzij er een hele strenge winter komt. Ja, dat is natuurlijk maar net de vraag. Dat kan niemand helemaal voorspellen. Ik blijf dat ook een beetje een bizar dossier vinden, want Nederland is een van de landen die, geloof ik, de grootste gasvoorraden ter wereld heeft. Maar omdat we daar jarenlang eigenlijk iets te laks zijn geweest met het compenseren van mensen met aardbevingsschade, zijn we die gasputten nu aan het dichtgooien? Kunnen we dat niet meer gebruiken? Moeten we het dus inkopen? Ik vraag het me nog steeds af. Ik denk als we daar naar de Groningers iets genereuzer waren geweest in het verleden, dat we daar misschien ook nu iets meer medewerking van hadden kunnen verwachten. Maar goed, wie ben ik? Het is ongetwijfeld een ingewikkeld dossier. En daar zal het laatste woord ook nog niet over gezegd zijn. Maar vanwege de instabiele wereldpolitiek is gas en energie in het algemeen natuurlijk een ontzettend groot probleem. Kijk alleen maar naar de prijs aan de pomp, waar je op dit moment ook zo ongeveer een rolberoerder van schrikt. Dit is

Het is toch altijd bijzonder hoe sommige dingen kunnen lopen. Jamiroquai was in het begin van zijn carrière altijd een beetje zo'n groene rakker, zeg maar. Het milieu was belangrijk, het klimaat was belangrijk. Maar inmiddels heeft hij, doordat hij geld heeft, een soort hobby voor hele dure, snelle auto's ontwikkeld. Die natuurlijk heel veel brandstof slurpen. Dus zo zie je maar hoe je principes door geld misschien toch een klein beetje de andere kant op kunnen gaan. Je hoort hem zojuist met Virtual Insanity. Zometeen hier het nieuws uit Twente in het streeknieuws. Naar deze nieuwe van Lost Frequency.

0: Reis mee, terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek

0: autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Ballooning. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twenteballooning.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Adverteer ook in Twente. En bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De opbouw van de Almelo Open Air is in volle gang voor het driedaagse evenement dat donderdag begint. Naast het muziekfestival met de jaarlijkse proefronde is zondag de Passamalam in het Huis van Katoen en een openluchtvariant op de Korenmarkt. Ook start vandaag de theaterproductie Polderjongens aan het Almelo Noordhoornkanaal. Het evenement spreidt zich als een olievlek over het centrum. René Wilkens stond begin 2027 als bestuurder van zorgorganisatie Sensirum. Ze stond sinds 2018 aan het roer van de Achterhoekse zorginstelling en maakte tot begin 2025 deel uit van de Achterhoek Ambassadeurs. Wilke wordt bestuurder van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, wat begin juli bekend werd. Ze woont in Soest. En Overijssel start een campagne tegen zorgcriminaliteit om inwoners te helpen signalen te herkennen en verdachte situaties anoniem te melden. Jaarlijks verdwijnen miljarden euro zorggeld in handen van criminelen die valse diploma's, certificaten en VOG's gebruiken. Via malfide zorg- of uitzendbureaus komen ongekwalificeerde criminelen bij kwetsbare cliënten terecht. De campagne is een initiatief, meldt misdaad anoniem, gemeente, politie en de provincie. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is het warm en door de hoge vochtigheid ook benauwd. Er is veel bewolking, zo nu en dan een klein buitje. Het wordt 25 tot 26 graden. En vanavond zijn er wolkenvelden en zonnige perioden, maar het koelt wel af naar 17 graden.
12: Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land heb je verreweg de meeste vertraging nu op de A50 Arnhem-Oss tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef, namelijk 40 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd waarbij diverse militaire voertuigen zijn betrokken. Daardoor is voorlopig de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ik vind dat een van de gezelligste platen van de Duister is deze, The Walk of Life. Leuk om weer eens een keer te draaien tijdens de middagshow. En daarvoor nog het Twente FM streeknieuws. Dat lees je na op onze website 120.nl. Dus je nieuwsarchief met meer nieuws en achtergronden uit de regio. Zometeen meer over het weer. Morgen code oranje. En eerst tijd voor...

straks zo eentje eind jaren 80 met Technotronics. Zojuist op Twente. We hebben ervoor nog Pommelien Thijs met Atlas op bij de middagshow. De week gaat vandaag door midden. Vandaag een warme dag met lichte bewolking en de ruimte voor de zon. Vanmiddag temperaturen van zo'n 25 graden. Vanavond en vannacht dan is er ook lichte bewolking. Hier en daar opklaringen en de temperaturen dalen naar een graad of 13. Morgen dan wordt het broeierig warm. In eerste instantie gaan de temperaturen met ruimte voor de zon oplopen naar maar liefst 31 graden. Aan het einde van de middag en avond dan is er sprake van code geel in delen van het land. Want dan trekken er mogelijk zware onweersbuien over met lokaal wateroverlast. Dat betekent dat er een einde komt aan het hele hete weer. Want vanaf vrijdag dan is er nog steeds kans op een buitje. Ruimte voor de zon, maar dan is het nog maar 22 graden. En dat blijft een beetje het weerbeeld ook richting je weekend. Af en toe dan een bui en ook wat ruimte voor de zon. Maar morgen dus broeierig warm.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maakt je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal loopt snel op. Er zijn zeker 95 doden en veel mensen worden nog vermist, onder wie honderden toeristen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het nog onduidelijk of er ook Nederlanders bij zitten. Plotseling overstroomde een rivier in de Himalaya en die vaagde alles weg. Het OM heeft een celstraf van 3 jaar geëist tegen de voormalige bassist van de punkband Heide Roosjes. Hij zou jarenlang kinderporno hebben gehad en gedeeld. "Ik schaam me kapot," zei hij tijdens de rechtszaak. Hij heeft er spijt van en hij wordt er al een jaar voor behandeld. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft in de VS een schikking voor miljarden dollars getroffen in een zaak over social media verslaving onder jongeren. 29 Amerikaanse staten hadden de zaak aangespannen. Meta komt verder met speciale maatregelen voor tieners, zoals tijdslimieten en een nachtslot. En opletten voor wie onlangs gorgonzola kaas heeft gekocht bij de Jumbo. In het product Jumbo Gorgonzola Dolce kan de Listeria bacterie zitten. Als je het eet kunnen de gevolgen ernstig zijn, zeker voor zwangere vrouwen. Het gaat om gorgonzola met een houdbaarheidsdatum van 3, 9 en 10 september. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A15 Gorkum-Nijmegen. Tussen knooppunt Valburg en Bemmel is de vertraging een kwartier. Op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Bankhoef is de weg weer vrij na een ongeluk. Je staat nog wel 10 minuten in de file. En daardoor ook file op de A326 van Nijmegen naar Ravenstein voor knooppunt Bankhoef. Daar ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente.

0: En 20, deze van de Baosta, Magnetic. We begonnen met de 5 uur uit je dakplaat. Josh Stone werd aangevallen door Alice. Zij wilde haar horen, You Had Me.
1: Twente, kom thuis.
0: Nou, daarmee werd het 11 minuten over 5. Welkom bij de middagshow voor Twente op je woensdagmiddag. De week gaat vandaag officieel de midden. Het is een warme dag met zo'n 25 graden. Maar morgen dan doen we er nog een schepje bovenop. Dan wordt het opnieuw broeierig warm met maar liefst 31 graden. Maar aan het einde van de dag code geel met pittige onweersbuien die overtrekken.
1: Twente, actueel.
0: Straks meer over het weer voor de komende dagen. En met deze hoge temperaturen denk je er waarschijnlijk nog niet aan, maar de Gasunie waarschuwt voor mogelijk hogere gasprijzen deze winter vanwege gastekorten. Niet zozeer dat gastekorten nu dreigen, maar de gasvoorraden van de Nederland zijn nog niet voldoende aangevuld. En als er nou een hele strenge winter komt, dan zou dat wel eens kunnen zorgen voor oplopende gasprijzen. Nou, maak je borst maar nat. Verder gisteren een boerenprotest in de gemeente Terbergen. Het was een vreedzaam protest. Veel mensen maken zich zorgen over de situatie op het platteland, de leefbaarheid en natuurlijk de boeren. En die waren gisteren allemaal massaal aanwezig in het centrum van Terbergen, waar onder andere ook de burgemeester en de wethouder aanwezig waren. Vanochtend spraken we al even met Anke Postma in de ochtendshow. Verder ook ander nieuws. Onder andere is er drugsafval gevonden in Enschede in een parkje aan de Haaksbergerstraat. We gaan straks daarover praten. En natuurlijk ook ander nieuws voor de middagshow voor Twente tijdens de laatste loodjes van je werkdag. Of misschien wel het begin van je vrije woensdagavond. Onderweg Panic at the Disco, Cara Emerald. En eerst hoor je nu Alok.

Caro Emerald. Inmiddels heet ze geloof ik weer de Jordan. Of was het de Jordan? En inmiddels is het weer Caro. Ik heb geen idee, maar ze heeft een soort identiteitscrisis. Ze wilde af van het imago van Caro Emerald. Toen werd het de Jordan met andere muziek. Dat wilde niet echt scoren. En ja, inmiddels heeft ze weer een nieuw alter ego als artiestennaam. Maar dit was haar debuutsingle destijds begin deze eeuw. Back It Up. En ook nog hier bij de middagshow Alok, LRE en Kenny Dope. Met Deep Down Falling To My Mind. Lekker plaatje. Wordt later in de jaren 90 nog een keer door de Bucketheads gesampled. Maar het origineel is natuurlijk van Chicago, waar de plaat officieel vandaan komt. In een parkje aan de Haaksbergerstraat in Enschede zijn 5 vaten met vermoedelijk drugsafval aangetroffen. Het is inmiddels de 4e keer in korte tijd dat in deze omgeving vaten met onbekende inhoud werden gevonden. In het park bij de Haaksbergerstraat is dat zelfs al de 2e vondst. De politie heeft de locatie na de vondst beveiligd. Vanwege een onbekende inhoud werd ook een adviseur gevaarlijke stoffen ingeroepen. De zogenaamde AGS heeft metingen verricht, maar daarbij werden geen bijzonderheden gemeten. De politie vraagt getuigen die mogelijk meer kunnen vertellen zich te melden om de zaak te kunnen oplossen. Maar ja, zoals we vaak bij dit soort zaken is het heel lastig om de rechtmatige eigenaar of de dader in dit geval te achterhalen. Maar weet je meer, dan zou je misschien de politie kunnen helpen. Meld het dan ook bij bijvoorbeeld Misdaad Anoniem of gewoon bij de politie als je iets te melden hebt. Dit is Twente FM, jouw keuze in Twente. We zijn vereerd dat we onderdeel mogen zijn van de woensdagmiddag met Onderweg. Robin, en eerst Panic at the Disco.

Het enige echte radiostation voor Twente. Het is Twente FM met zojuist Robin en With Every Heartbeat. En dan hebben we hier Panic at the Disco op je radio. Zometeen hier het laatste nieuws uit Twente. We gaan je bijpraten. Krijg je een update van onze nieuwsredactie. Maar eerst tijd voor gloednieuwe muziek. Het is de nieuwe single van Mark Ember. En The Proof hoor je nu. Just

Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.

0: www.autoapk.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De opbouw van de Almelo Open Air is in volle gang voor het driedaagse evenement dat donderdag begint. Naast het muziekfestival met de jaarlijkse proefronde is zondag de Passamalam in het Huis van Katoen en een openluchtvariant op de Korenmarkt. Ook start vandaag de theaterproductie Polderjongens aan het Almelo Noordhoornkanaal. Het evenement spreidt zich als een olievlek over het centrum. René Wilkes tot begin 2027 als bestuurder van zorgorganisatie Sensirum. Ze stond sinds 2018 aan het roer van de Achterhoekse zorginstelling en maakte tot begin 2025 deel uit van de Achterhoek ambassadeurs. Wilke wordt bestuurder van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, wat begin juli bekend werd. Ze woont in Soest. En Overijssel start een campagne tegen zorgcriminaliteit om inwoners te helpen signalen te herkennen en verdachte situaties anoniem te melden. Jaarlijks verdwijnen miljarden euro's zorggeld in handen van criminelen die valse diploma's, certificaten en VOG's gebruiken. Via malfide zorg- of uitzendbureaus komen ongekwalificeerde criminelen bij kwetsbare cliënten terecht. De campagne is een initiatief, meldt misdaad anoniem, gemeente, politie en de provincie. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is het warm en door de hoge vochtigheid ook benauwd. Er is veel bewolking, zo nu en dan een klein buitje. Het wordt 25 tot 26 graden. En vanavond zijn er wolkenvelden en zonnige perioden, maar het koelt wel af naar 17 graden.
12: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat nog file op de A15 Gorkum-Nijmegen. Tussen Andelst en Knopend Ressen is de vertraging een half uur door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier extra reistijd. En op de A326 Nijmegen-Ravenstein bij Knopend Bankhof is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Another in 54 Ultra, zojuist hoorde je Talk To You. Met ook nog hier zojuist Mr. Mister en Is It Love op Twente FM. Het CBS becijferde vandaag dat steeds minder jongeren verhuizen voor hun studie naar Enschede. Vorig jaar vestigden zich ongeveer 1200 jongeren tussen de 17 en 22 jaar in de stad. Een jaar eerder waren dat er nog 1300, blijkt uit cijfers die door het CBS vandaag bekend zijn gemaakt. De daling is overigens in lijn met de landelijke trend in 2025. Toen verhuisden bijna 32.000 jongeren naar een universiteitsstad. Steeds meer studenten blijven tijdens hun studie bij hun ouders wonen. Uitzondering erop was trouwens 2023. Toen verhuisden namelijk 50.000 jongeren naar een universiteitsstad. Dat jaar werd de basisbeurs opnieuw ingevoerd, waardoor kamers wonen financieel aantrekkelijker werd. Enschede trekt, zal je niet geheel verbazen, vooral studenten uit het oosten. En ook zijn het meer mannen dan vrouwen. En dat hangt natuurlijk samen met de vele technische opleidingen die er aangeboden worden vanuit de hogeschool en de universiteit. Ook andere universiteitssteden zagen een daling. Alleen in Utrecht en Maastricht waren er meer studenten die daar een kamer zochten. Blijkt uit cijfers die dus vandaag verschenen zijn. En meer cijfers en achtergronden lees je op onze website 120.nl. Onderweg, strike you sure do. Dit is Davina Michel, eerst met Heartbeat op Twente FM.

Als je vandaag al warm vond, dan maak je borst maar nat voor morgen. Want dan wordt het maar liefst 31 graden. En aan het einde van de dag kunnen we het bezuren met pittige onweersbuien die eraan zitten te komen. Strike, you sure do. Op de drempel van je woensdagavond. Dit is Twente FM met de middagshow tot 7 uur. En dit is Prince.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
12: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
13: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied in Nepal op om contact op te nemen met familie- en reisorganisaties. Volgens het ministerie is het nog onduidelijk of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers en vermisten van de zware overstroming. Het officiële dodental staat op 95 en honderden toeristen worden nog vermist. Justitie eist werkstraffen van 120 uur tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze hadden in april op 2 plekken de A12 bij Utrecht geblokkeerd, terwijl de burgemeester de demonstratie had verboden. Op beelden in de rechtbank was te zien hoe de activisten hun auto's dwars op de snelweg in een afrit stilzetten. In Berlijn moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Ook een daklozenopvang, bejaardentehuis en kinderopvang zijn ontruimd. De vliegtuigbom van 100 kilo ligt in een kanaal. De politie weet nog niet of iedereen vanavond weer naar huis kan. En in Spanje is een crimineel opgepakt die al voor de vierde keer uit de gevangenis was ontsnapt. Hij zat vast in Milaan voor overvallen en drugshandel en daar ontsnapte hij op klassieke wijze. Hij had de tralies doorgezaagd en lakens aan elkaar geknoopt. In 2013 ontsnapte hij ook al eens uit de gevangenis in België. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Er staat nog wel file op de A12, Utrecht-Duitse de grens bij Duiven. Daar is de vertraging ruim 5 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef 10 minuten extra reistijd. En een kwartier verdraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens sta je ook nog 10 minuten in de file bij Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Smile. Nou, de ProLand Smile die kwam er lekker bij. Het is inmiddels 11 minuten over 6. Welkom dus. Vandaag 26 augustus, warme dag met zo'n 26 graden. En morgen wordt het nog broeieriger warm, want dan wordt het namelijk 31 graden.
1: Twente actueel.
0: Straks meer over de weersvooruitzichten voor de komende dagen, met vandaag onder andere een onderzoek verschenen in opdracht van de collega's van Oost. Daaruit blijkt dat de meerderheid van de inwoners van onze regio de boerenprotesten en dan vooral het blokkeren van snelwegen afkeurt. Het leidde eerder tot dodelijke ongelukken elders in het land. En ook in Twente zorgden blokkades van de A35 en A1 al voor diverse problemen. Gelukkig daar geen gewonden, maar wel wat onbegrip. Dus blijkt dat dit onderzoek wat gedaan is, of een enquête die eigenlijk is uitgevoerd. Over boerenprotesten gesproken. Gisteren was er wel een heel vreedzaam boerenprotest in Tebergen. Boeren, maar ook andere belanghebbenden, die waren allemaal aanwezig in het centrum van het dorp om hun ongenoegen te uiten, maar ook hun zorgen te uiten over de leefbaarheid van het platteland. De burgemeester was erbij en die spraken we vanochtend in de middagshow of in de ochtendshow, waarin hij ook het een en ander vertelde over hoe hij dat beleefd heeft en hoe de gemeente daar eventueel wat aan kan bijdragen. Dus dat en meer in de middagshow met ook heel veel andere onderwerpen. We hebben straks muziek voor je van Freddie Mercury, Whitney Houston en ook Total Touch is onderweg. En dit uit de jaren 80 eerst Style Council nu.

Ja. Een van de meest veelzijdige artiesten die we ooit gekend hebben. Freddie Mercury, met ook zo'n bijzondere plaat in dit geval. Living on My Own, hoorde je zojuist. Met ook nog hier zojuist Style Council en My Ever-Changing Moods op de middagshow voor Twente. Het is het avondgedeelte alweer. Vandaag 26 augustus met een onderzoek van de collega's van Oost. Waaruit blijkt dat de meerderheid van de inwoners van onze regio snelwegblokkades door protesterende boeren afkeurt. Het is een onderzoek gedaan onder inwoners van onder andere Twente. Ruim de helft van de ondervraagden is negatief tot zeer negatief over de acties. Boeren blokkeerden de afgelopen weken onder meer de A35 bij Almelo en ook de A1 bij Markelo en Holte. Ze protesteerden daarmee tegen de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. Tegenstanders noemen de blokkades gevaarlijk en vinden dat ze vooral gewone weggebruikers hinderen. Ruim een kwart van de ondervraagden steunt de acties wel. Zij vinden dat de boeren op deze manier aandacht krijgen voor hun zorgen. Na een dodelijk ongeval bij boerenacties elders in het land hebben de politie, justitie en burgemeesters in de regio afgesproken harder op te treden. En ook landelijk wordt de aanpak aangescherpt. Het blokkeren van snelwegen of het spoor kan voortaan leiden tot strafrechtelijke vervolging, waarschuwt de overheid. Nou, laten we in ieder geval met elkaar zorgen dat we het met elkaar veilig houden natuurlijk. Maar ja, zo zou je natuurlijk ook de Duitsers kunnen vervolgen, want die blokkeren ook de snelwegen met allerlei grenscontroles die niet heel veel zin hebben. Of mag ik dat niet zeggen? Dan moet ik ook oppassen.

Het was jaren 90 en het was onze eerste kennismaking met de broers. Nou, broers, de Engelsen hebben daar zo'n mooie term voor, siblings. Maar het zijn broer en zus, Tjeerd en Treintje Oosterhuis. En zij hadden ooit Total Touch met Touch Me There. Zijn van die eerste hits die ze destijds uitbrachten. En zojuist op Twente hebben gedraaid. En zometeen hier het streeknieuws, dat zei ik je al. En ook Bluff is onderweg met Blauwe Ruis. Die werd aangevraagd door Tamara, dus die draai ik zo meteen voor je. Dit is eerst de nieuwe single van Martin Garrix. Hij zocht de samenwerking met U2 voor deze plaat.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente Beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzumine? Kom dan kijken. BRTT, omhoog nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, hoor een nieuw hit.
10: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
11: Want we will leven in de brouwerie. In de brouwerie.
10: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een overleden 88-jarige bewoner van verzorgingshuis Het Wedervoort in Wierde is vorige week opgegraven op verzoek van nabestaanden. Een 29-jarige zorgmedewerkster uit Rijssen wordt verdacht van het onnodig toedienen van insuline en nu van 4 pogingen tot moord. Justitie heeft het aantal zaken uitgebreid van 3 naar 4. Ze moet zich volgende week voor de rechtbank verantwoorden. Dinsdagavond verzamelden zo'n 120 tot 150 boeren met trekkers bij het gemeentehuis in Tebergen na een eerder protest in Vriezenveen. Het protest ondersteunt een brief aan het gemeentebestuur over zorgen rond de stikstofplannen van minister Jamie van Essen. De boodschap moet naar Den Haag worden gebracht. Het gemeentebestuur staat waar mogelijk naast de boeren. En tijdens de tweede beloening van 27 tot 29 augustus stijgen 35 tot 40 hete luchtballonnen op vanaf het Hulsbeek. De 34e editie kent speciaal.

0: speciale shapes, zoals het hoofd van Vincent van Gogh, Mr. Globy en een gorilla, een varken, een konijn, een uil en een schildpad. De indrukwekkende ballonnen komen uit binnen- en buitenland. Heb ik nu het weer voor het binnenland in Twente. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, zonnige periode. Vanuit zuiden is er een kleine kans op regen of een onweersbui. Het koelt af naar zo'n 17 graden. En morgen wordt een warme en broeierige dag.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat nog file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 10 minuten. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Hunter X uit de gelijknamige film K-pop Demon Hunters hoorde je Golden met daarvoor nog het Twente FM streeknieuws. Wil je meer nieuws en achtergronden, dan weet je dat. Dan ga je naar onze website 120.nl is je nieuwsarchief waar je ook nieuws, achtergronden en gemiste interviews vindt. Dus dat is zeker de moeite waard om even te bezoeken. En ook online heel veel extra

ook nog hier de Mary Jane Girls en In My House bij de middagshow. Het is woensdagavond met vandaag een van beste benauwde dag. Ja, met wat lichte sluierwolken. Nou, vanavond en vannacht zijn er over lichte wolkenvelden. Hier en daar opklaringen en de minimumtemperaturen liggen rond de 13 graden. Morgen wordt broeierig warm. In eerste instantie is er met veel ruimte voor de zon temperaturen die oplopen naar zo'n 31 graden. Maar in de loop van de middag en avond kunnen er een paar pittige buien, onweersbuien overtrekken met lokaal dus code geel. Dus dan bent u voorbereid. Daarna wordt het gelukkig ietsje minder warm. Vanaf vrijdag nog steeds kans op een buitje. Maar de temperaturen doen dadelijk weer een stapje terug. Dan worden het nog maar 22 graden. En ook voor het weekend een beetje hetzelfde weerbeeld. Dus morgen broeierig warm, maar uiteindelijk dus een klap onweer. En dan gaan we weer terug naar wat lagere temperaturen.

2026, er was veel over te doen, maar dit was in ieder geval de titelsong. Shakira en Burna Boy, Die Die, komt uit het Italiaans. Dat betekent zoiets als, kom op, ga ervoor. En dan zit er ook nog Japans in. Iku, dat betekent laten we gaan. Dan zit er ook nog iets van Allee in. Dat is Frans voor kom op of gaan. En ook nog Spaans met Dale, kom op. En zo werden er veel talen verenigd in deze titelsong van het WK 2026. Deze zomer in ieder geval in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Welkom bij Twente FM. Wat mij betreft ga ik afscheid van je nemen. Zometeen na 7 uur tijd voor de avonddienst. Nieuws, achtergrond en actualiteiten. De radio in de avonddienst dus. En ik ben er morgen weer met de nieuwe Twente komt thuis. Wat mij betreft spreken we elkaar dan weer. Ik wens je een fijne woensdagavond. En graag tot

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
11: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang.
12: Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstroming in Nepal worden bijna 600 toeristen vermist, meldt de BBC. Of er ook Nederlanders bij zijn, is niet bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied op om contact op te nemen met familie of reisorganisaties. Het officiële dodental staat op 95. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij speelde vooral in musicals, maar bij het grote publiek was hij vooral bekend van de Rocky Horror Picture Show uit de jaren 70. Ook speelde hij de enge clown Pennywise in horrorfilm It. Curry had al langer gezondheidsproblemen als gevolg van een beroerte. Hij was 80 jaar. De verdachte die was opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo komt daar uit de buurt. Het is volgens de politie een man van 22 uit Tegelen. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden langs de Maas in Venlo en de politie gaat uit van een misdrijf. Het is nog onduidelijk of de twee elkaar kenden. En Martien Meiland heeft een herseninfarct gehad, vertelt hij bij RTL Boulevard. Dat gebeurde al in april, een paar dagen na een auto-ongeluk met zijn dochter Montana. Inmiddels gaat het weer goed met hem. Ik ben door het oog van de naald gekropen, zegt Martien. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig op.

goede woensdagavond, 26 augustus. En mooi dat je er weer bent bij de avonddienst. Ik ben Nienke Luttekhuis en fijn dat je luistert. En ja, je hoorde net Ella Langley met Choose in Texas. En het uur begonnen we lekker knallen met It's My Life van Bon Jovi. Vandaag hebben we weer van alles voor jullie in petto. Natuurlijk de lekkerste muziek. Je hoort hier ook al het nieuwste streeknieuws. En we hebben hier ook nog leuke items. Zoals het Panna Knockout toernooi op 2 september in Enschede. Esther van der Veen vertelt ons daar meer over. We gaan het ook hebben met Anko Posma over de protesterende boeren die gisteren in Tebergen bij het gemeentehuis waren. En Gerard Gulijk die vertelt ons meer over de tweede editie voor Oldenzaal voor KWF op 22 oktober. 26 augustus, misschien is het je ontgaan, maar 26 augustus is niet zomaar een dag. Het is Wereldhondendag. Een dag om onze trouwe viervoeters eens extra te verwennen. Want zeg nou zelf, een hond vraagt toch niet veel? Een aai, een koekje en vooral heel veel aandacht. En die onvoorwaardelijke liefde, die krijg jij er gratis bij. En daarom draai ik de eentje voor alle honden die vandaag eens extra in het zonnetje mogen staan. Alicia Keys met Underdog hier op Twente FM.

0: Ja, daar hoorde je Sarah met Head Held High. En ja, dat geldt misschien ook wel een beetje voor de boeren tegenwoordig. De Head Held High, ze staan nog sterk en ze staan fier. En Anko Posma kan ons daar meer over vertellen. Wij van Twente FM hebben hem gesproken. Want die boeren in Tebergen die zijn gisteren met tientallen met hun trekkers voor een protestbijeenkomst opgegaan naar het gemeentehuis in Tebergen. Net als maandagavond in Frieseveen diende het trekkerprotest als een krachtige ondersteuning van een brief aan het gemeentebestuur die is gestuurd. En ja, zoals ik al zei, Anko Posma die kan ons daar meer over vertellen.
1: Ja, wat ik gehoord heb, na afloop waren er zo'n 120 tot 150 tractoren vanuit alle kanten van onze gemeente aanwezig en onderweg naar de straatjes die uitkomen op het Raadhuisplein bij ons in Tebergen. Dus het was een indrukwekkend gezicht om al die boeren, jong en oud. Er kwamen ook veel mensen op de fiets overigens. Oud-boeren, Norbers. Het was een grote groep mensen gisteravond. Het was indrukwekkend. Het was veel meer dan dat. En het is ook heel goed voorbereid door een brede partij aan mensen, aan vertegenwoordigers vanuit de boeren. Ook een dame die sprak namens Focus op Leefbaarheid. Dat is een groep die ook al lang, met name in omgeving Vassen, Hezingen, Mander aan de slag is. Om ook aan te tonen in hun optiek dat dat wat nu de plannen zijn vanuit Den Haag, vanuit het ministerie, richting de boeren in Noordoost-Twente en met name ook in de gemeente Tebergen, een dusdanige aantasting van de leefbaarheid is, van de gezinnen, van een bestaan, van een bestaanszekerheid, toekomstperspectief. Staat ook echt heel veel jonge jongens en meiden die daar ook zich zorgen maken over de leefbaarheid van het platteland en de toekomst van onze boeren. Dus dat werd ook door 5 verschillende sprekers op een hele indringende manier verteld. Ieder op zijn eigen manier, vanuit de eigen ervaringen. En dat heb ik gisteren ook gezegd. En Giel Mensink, de wethouder, die heeft dat ook nog heel mooi uitgelegd en ook duidelijk uitgesproken. Dat kwam echt heel erg binnen. Het is veel meer dan een groepje boeren die protesteert over iets waar ze het absoluut niet mee eens zijn. Dit duurt al zo lang en dit tast ons hele platteland aan.

0: Reis mee terug in de tijd. Zondag 30 augustus staat Saasveld helemaal in het teken van de cultuurhistorische optocht. Geniet van prachtige historische wagens, verrassend straattheater en volop nostalgie. Een belevenis voor jong en oud. De toegang is helemaal gratis en er is volop parkeergelegenheid. De optocht start om 2:00. Mis het niet en beleef Saasveld zoals vroeger. Kijk voor meer informatie op chos2026.nl. Cultuurhistorische optocht Saasveld, zondag 30 augustus.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.

0: besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een overleden 88-jarige bewoner van verzorgingshuis Het Wedervoort in Wierden is vorige week opgegraven op verzoek van nabestaanden. Een 29-jarige zorgmedewerkster uit Rijssen wordt verdacht van het onnodig toedienen van insuline en nu van 4 pogingen tot moord. Justitie heeft het aantal zaken uitgebreid van 3 naar 4. Ze moet zich volgende week voor de rechtbank verantwoorden. Dinsdagavond verzamelden zo'n 120 tot 150 boeren met trekkers bij het gemeentehuis in Tubbergen na een eerder protest in Vriezenveen. Het protest ondersteunt een brief aan het gemeentebestuur over zorgen rond de stikstofplannen van minister Jamie van Essen. De boodschap moet naar Den Haag worden gebracht. Het gemeentebestuur staat waar mogelijk naast de boeren. En tijdens de tweede ballooning van 27 tot 29 augustus stijgen 35 tot 40 hete luchtballonnen op vanaf het Hulsbeek. De 34e editie kent speciale shapes zoals het hoofd van Vincent van Gogh, Mr. Globy en een gorilla, een varken, een konijn, een uil en een schildpad. De indrukwekkende ballonnen komen uit binnen- en buitenland. Heb ik nu het weer voor het binnenland in Twente. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, zonnige periode. Vanuit zuiden is er een kleine kans op regen of een onweersbui. Het koelt af naar zo'n 17 graden en morgen wordt een warme en broeierige dag.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Dit is de Twente FM Avonddienst met Nienke Luttikhuis.

Ja, dat was Power Station met Some Like It Hot. En daarvoor hoorde je It Ain't Me van Kygo met Selena Gomez. En daarvoor het streeknieuws. Dus jij bent weer helemaal op de hoogte. Nou, misschien als jij morgen vroeg naar Wim van Laren luistert met Twente Wordt Wakker, ben jij ook weer helemaal op de hoogte. Want in het kader van Some Like It Hot in een luchtballon is het ook heel heet. Want die stijgt op met hete lucht. En morgen gaat Wim kaarten weggeven voor een ballonvaart. Je kunt zomaar een ballonvaart winnen. We hadden een fantastisch gave winactie bij Twente FM. Die is ondertussen gesloten. Maar als je hebt meegedaan, één tip. Luister morgen vroeg vanaf 7 uur. Want echt waar, het gaat gebeuren. Wim gaat een ballonvaart verloten. Dus ja, wie weet ben jij wel de gelukkige. En kun jij dus Oldenzaal en omstreken van boven zien. Tijdens de Twente Ballooning. Die is donderdag 27 augustus tot en met zaterdag 29 augustus. Nou, ik ben benieuwd. Ik wens jullie heel erg veel succes.

0: Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Nou, normaal hou ik niet zo van wijsneuzen, maar voor Teddy Swims maak ik graag een uitzondering. Zeker geen wijsneus, maar wel iemand die ons van alles kan vertellen over het Pannag Nap Out toernooi op 2 september, is Esther van der Veen. Zij vertelt hoe Jeugdfonds Enschede en Leergeld Enschede dit organiseren bij VV Victoria 28. En dat meedoen gratis is en dat kinderen zich kunnen aanmelden. En ja, als je daar meer over wil weten, zou ik zeggen, pak pen en papier en luister even mee.
1: Inderdaad, volgende week woensdag het Pannag Out toernooi op woensdagmiddag bij Victoria voor alle kinderen in Enschede vanaf 8 jaar. Ja, Pannag Out is eigenlijk een 1-op-1 battles voor jong en oud op de velden. En de winnaar gaat door. Dus er zijn een aantal categorieën, leeftijdscategorieën, waarin de kinderen kunnen meedoen en die battelen tegen elkaar. En ja, het allermooiste is eigenlijk dat een van de Nederlands grootste panna-voetballers, panna-spelers is Nasser El Jackson. En ja, die opent ook het toernooi aanstaande woensdag. En ja, die gaat ook battelen tegen de kinderen. Dus dat is superleuk. Het helemaal, die vinden dat echt geweldig. En supermooi dat wij dat als Leergeld Enschede met de Jeugdfonds Sport en Cultuur en Pannag Out kunnen organiseren bij Victoria volgende week. Superleuk. Ja, vorige keer heb ik het nog niet meegemaakt, maar was heel veel animo. Ja, je bent natuurlijk afhankelijk, hè, van het weer. We zorgen dat er heel veel flyers ook op scholen uitgedeeld worden, zodat iedereen het zoveel mogelijk weet. Nou, nu bij jullie op de radio, maar ook via de socials. Dus het is een beetje moeilijk om aan te geven, maar we hopen gewoon dat er heel veel kinderen enthousiast komen. Niemand hoeft zich van tevoren aan te melden. Je kan op de middag zelf, op 2 september, vanaf 2:15 kan je je aanmelden op de locatie bij Victoria. En ook als je wat later komt, kun je gewoon je aanmelden en dan doe je alsnog mee. Nou, het grootste doel is eigenlijk om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met sport. En voor veel kinderen is een dergelijk toernooi de eerste kennismaking met sport. En ja, voor ons is het, zou het heel erg mooi zijn als deze kinderen ervaring opdoen op 2 september en enthousiast worden en zich daarna willen aanmelden bij een sport.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus verandert het Hulsbeek in Oldenzaal in een kleurrijk spektakel. Want dan is het Twente-beloening. Tientallen hete luchtballonnen uit binnen- en buitenland stijgen op. Waaronder spectaculaire special shapes. Vrijdagavond is het de Nightglow. Ballonnen, licht, muziek en vuurwerk. Kijk voor het laatste nieuws en actuele informatie over de weerscondities op www.twentebeloening.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
13: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
14: Want we will leven in de brouwerie.
13: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstroming in Nepal wordt gevreesd voor veel meer doden. Het officiële dodental staat op 95. Er zijn veel vermisten, onder wie bijna 600 toeristen. Volgens het Rode Kruis is het gevaar nog niet geweken en de organisatie is met hulpgoederen onderweg. Mogelijk is de overstroming veroorzaakt door een ijs- of steenlawine. Het lijkt erop dat de boycott door de UEFA van alle competities van de FIFA van tafel is. Alle landen die zich namelijk hebben geplaatst voor het WK voetbal voor vrouwen onder de 20 doen volgende maand aan het toernooi mee. De FIFA wilde het WK commerciëler maken, maar beloofde dat plan na veel kritiek in te trekken. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De besmettingen werden vorige maand al vastgesteld. Vermoedelijk zijn er malaria-muggen in een vliegtuig naar Duitsland meegekomen. De muggen zijn waarschijnlijk al dood. Het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt is daarom erg klein. En een enorm tomatengevecht in het Spaanse stadje Buñol. Daar werd het jaarlijkse festival La Tomatina gehouden. Meer dan 20.000 mensen bekogelden elkaar daar met tomaten. Hoewel er alleen met overrijpe tomaten wordt gegooid, vinden critici het voedselverspilling. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

Welkom terug bij het tweede uur van Twente FM, de avonddienst. Hartstikke mooi dat je nog steeds luistert. Ja, ondertussen ben je natuurlijk weer helemaal op de hoogte van het laatste nieuws en het weer van de komende dagen. We openen dit uur met Dolce Vita van Ryan Paris. Ja, het voelt vandaag wel een beetje als Dolce Vita. Het was lekker weer, toch? Ja, leuk nummer uit 1983. En we blijven een beetje in de 80's, want hierna draai ik Heaven in My Hands van Level 42. En ik heb me altijd afgevraagd, van waar komt die naam eigenlijk vandaan, Level 42? En ik heb het nou maar eens even opgezocht. Ik denk, ja, wie wat opzoekt, die weet wat natuurlijk. Nou, en dat is best wel grappig. De naam Level 42 verwijst naar het boek en ondertussen ook de film The Hitchhiker's Guide to Galaxy. Ik weet niet of je het boek hebt gelezen of de film hebt gezien, maar hij is erg grappig. En daarin is 42 het antwoord op alles. De ultieme vraag over het leven, het universum en alles. Daar zoeken ze het antwoord op. En dat is uiteindelijk 42. Nou, de mannen van Level 42 dachten van, nou, dat kunnen wij ook. Wij zijn misschien wel het antwoord op alles. Nou ja, oordeel zelf.

0: helemaal van eigen bodem. Douwe Bob met With You. Ja, en ik las laatst dat er weer een kindje opkomst is bij de familie Bob. Dus dat is hartstikke leuk natuurlijk.
1: Aanstaande 22 oktober.
0: Ondertussen begint hij al, luister maar even. KVF.
1: Bij Klotman in Oldenzaal. Ja, even een korte herinnering. Persoonlijke omstandigheden. Mijn vrouw werd ziek. En na een periode van ruim anderhalf jaar behandelingen hebben wij bedacht van we moeten echt wat terug gaan doen voor het KWF. We hebben toen besloten om een benefiet te gaan organiseren. Samenwerking gezocht met Klotman. En dat is heel erg goed ontvangen. We hebben vorig jaar het eerste benefiet gehouden. Daar ruim 43.000 euro opgehaald voor het KWF. En eigenlijk was het idee om het eenmalig te doen. En, maar er kwamen zoveel reacties. En ook mensen die zeiden van, als je volgend jaar weer doet, wij willen graag meedoen. Dat we eigenlijk besloten hebben van, we gaan het gewoon nog een keer doen. En dat is ook weer een succes geworden. We hebben nog of één of twee tafels en dan zitten we alweer vol. Tafel is voor 8 personen, die koop je. En er zijn via Klotman, via de website van Klotman zijn er ook losse tickets verkrijgbaar. En dat is dan inclusief een donatie aan het KWF. Dus, maar het zit, wat ik zeg, bijna vol. Ik moet je eerlijk zeggen, wij hadden dit ook niet echt verwacht. Maar eigenlijk, bijna iedereen van vorig jaar doet weer mee. Bedrijven in de omgeving die spontaan prijzen aanbieden voor de veiling. Het is onvoorstelbaar. Ik ben er heel erg dankbaar voor. Het is een benefietavond. Je moet je voorstellen, mensen kopen een ticket. Dus inclusief eten en drinken en een donatie aan KWF. Op die avond zelf, er zijn wat sprekers. Er is een moment voor bezinning en er wordt wat uitleg gegeven over het KWF. Maar we hebben ook leuke artiesten. We hebben ook vaste waardes in de avond. Vorig jaar hadden we Lange Frans bijvoorbeeld. Die is er dit jaar weer bij. We hebben een mooie top-act ter afsluiting. Er is een DJ, er is wat cabaret. Eigenlijk voor iedereen iets leuks.
0: Ja, dat was Gerard Gulijk en die vertelde over hoe hij een fantastische avond wederom heeft georganiseerd voor het KWF. Bij Zalencentrum Klotman in Oldenzaal. En er zijn nog kaarten voor beschikbaar. En die avond vindt op 22 oktober plaats. Dus als je denkt van, goh, daar wil ik graag naartoe, dat kan dus gewoon nog. En tot die tijd kun je nog lekker hier bij mij blijven. En dan zet ik even een leuk nummer voor je op. De Bouws.

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een overleden 88-jarige bewoner van verzorgingshuis Het Wedervoort in Wierde is vorige week opgegraven op verzoek van nabestaanden. Een 29-jarige zorgmedewerkster uit Rijssen wordt verdacht van het onnodig toedienen van insuline en nu van 4 pogingen tot moord. Justitie heeft het aantal zaken uitgebreid van 3 naar 4. Ze moet zich volgende week voor de rechtbank verantwoorden. Dinsdagavond verzamelden zo'n 120 tot 150 boeren met trekkers bij het gemeentehuis.

0: Vannacht zijn er wolkenvelden, zonnige periode. Vanuit zuiden is er een kleine kans op regen of een onweersbui. Het koelt af naar zo'n 17 graden. En morgen wordt een warme en broeierige dag.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ja, dan gaan we zo weer van de jaren 80 terug naar het heden. De nieuwste hits van Roxy Dekker met het Bare Minimum. En daarvoor Hungry Like the Wolf van Duran Duran. Ja, en ook lekker nieuw is de volgende hit van Somber, My Body Isn't Ready. Ik vind het weer dat typische Somber-geluid. Sinds hij opgedoken is in mijn hoofd, hoor je gelijk dat hij het is. Ik vind het echt heel erg lekker en ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden.

Ja, dat is somber met My Body Isn't Ready. Ik gaf het net al aan. Het is een heel eigen geluid. Je herkent het gelijk als van hem. En daarvoor hoorde je Outfield met Your Love. Nou, het is woensdagavond. Het breekt zo lekker de week. En we gaan alweer richting het weekend. Dit weekend, ja, wat het een beetje wisselvallig weer. Rond de 22 graden. Zaterdag kan er af en toe een buitje vallen. Zondag lijkt het droog te blijven. Gelukkig maar, want er is een heleboel te doen dit weekend. Dus ik zou zeggen, pak je pen en papier. Schrijf even mee. En als het te snel gaat, je kunt het ook allemaal terugvinden op onze socials. Wat is er te doen dit weekend? Nou, we beginnen het hele weekend in Borne. Want daar zijn de Melbuurdagen. Borne is dan in de ban van talloze activiteiten en gezelligheid. Muziek, braderie, Borne culinair en denk ook aan het Kids Event. Van 26, dus eigenlijk vandaag al gestart, 26 tot en met 30 augustus. Morgen start het Open Air Almelo. Dat is tot en met 29 augustus, tot en met zaterdag. Allemaal muziek en daar kun je ook op onze website van alles weer over vinden. Waar en wanneer je er moet zijn en wat je daar allemaal kunt luisteren. In Oele zijn de volksfeesten aan de gang. Die starten vrijdag en die gaan door tot en met maandag de 31ste. Ook het Neuenhaus, even over de grens in Duitsland, is op 29 en 30 augustus een groot stadsfest. Dus jawoel, ook daar kun je naartoe. Daar hebben ze vast nog wel een lekker biertje voor je. En wil je eens een keer heel wat anders? Dit weekend organiseert Filmhuis Hengelo op het Schouwburgplein twee gratis buitenfilms. Om 10:30 kun je vast gaan zitten, want dan beginnen ze. En vrijdagavond is het kijken Sideways. En op zaterdagavond wordt Rocketman afgespeeld. En dan kun je dus gratis naartoe. Een soort van drive-in bioscoop, maar dan zonder je auto en op een stoel. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe dat is. Nou, wat is er nog meer te doen dit weekend? Nou, zaterdag de 29ste tussen 11 en 5 staat reizen helemaal in het teken van kinderen en spelen. Want dan is het speelstad reizen in het centrum. Is daar voor alles te doen voor de kinderen en dus ook voor de ouders. Hartstikke gezellig. En 's avonds laat kun je in Hezingen terecht bij de B&B Hoeve Springerdal. Voor de nacht van de vleermuis. Voor 15 euro en kinderen voor de helft van dat geld neemt de boswachter je mee met een heuse beddetector. Op zoek naar vleermuis in het Springerdal. Nou, dat belooft een onvergetelijke avond te worden. Want zo bij de avondschemering, dan komen ze echt tot leven. En ja, zo'n boswachter weet natuurlijk waar die moet kijken. Zondag de 30ste, ja, dat is Autorodeo Zondag in Denenkamp. Groot spektakel, vol met hilariteit. Ja, meer dan 500 auto's laten zich die dag rijp maken voor de sloop. Als ze dat al niet waren. Want ze gaan de strijd met elkaar aan. En wie gaat dat toch winnen? Voor 10 euro kun je terecht bij de terrein aan het Penningsbrugweg. En ja, dat wordt natuurlijk een groot spektakel. Ook een groot spektakel zondag is de cultuurhistorische optocht in Saasveld. Voor het eerst sinds 2010 wordt die weer gehouden. Saasveld die brengt een rijke geschiedenis tot leven met wagens, loopgroepen, eenlingen en muziekkorpsen. Vanaf 2 uur kun je daar terecht. En ja, dit jaar bestaat het 100 jaar. En ze gaan laten zien dat de geschiedenis echt nog levend gehouden kan worden. En dat dat echt de moeite waard is. Dus nou ja, ik ben ook benieuwd hoe dat is. Misschien moet ik daar eens even langs. Misschien moet jij daar zelf ook maar even langs. Nou, tot die tijd hou ik je nog graag even hier. We hebben weer de lekkerste muziek voor je. Straks nog het nieuws. En daarna gaan we de avond weer in met non-stop muziek. Maar voor nu wil ik jullie graag Sabrina Carpenter even laten horen. Oh.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Arena. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen. Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal is opgelopen tot 157, meldt de BBC. Nog altijd worden honderden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook in het aangrenzende Tibet zijn waarschijnlijk veel slachtoffers gevallen. Op beelden is te zien dat water van een kolkende rivier met veel geweld alles wegvaagt. Een groep leden van Ongehoord Nederland is klaar met het omroepbestuur. In een brief die door 60 mensen is ondertekend staat dat er geen ledenvergaderingen worden georganiseerd, er financieel wanbeleid is en het bestuur de toekomst van de omroep in gevaar brengt. Ze willen daarom dat het hele bestuur opstapt. Premier Jette praat vanavond met minister Heijnen van Financiën over de begroting. Die moet vrijdag klaar zijn. Het is niet bekend wie er nog meer bij het gesprek zijn. Volgens de NOS zijn ze het binnen de coalitie niet eens over de samenwerking met PRO. De partijen D66 en CDA zouden voor zijn, maar de VVD niet. En het duurt nog even voordat het allerlaatste nummer van Dolly Parton uitkomt, namelijk over 20 jaar. Het nummer heet My Place in History en ligt in een afgesloten kist in haar pretpark Dollywood. De kist met het nummer en een paar andere persoonlijke spullen gaat pas open in 2046, als ze 100 zou zijn geworden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Het is zomer in Twente.
14: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
13: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
14: Twente FM.
13: De nachtdienst.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een overleden 88-jarige bewoner van verzorgingshuis Het Wedervoort in Wierde is vorige week opgegraven op verzoek van nabestaanden. Een 29-jarige zorgmedewerkster uit Rijssen wordt verdacht van het onnodig toedienen van insuline en nu van 4 pogingen tot moord. Justitie heeft het aantal zaken uitgebreid van 3 naar 4. Ze moet zich volgende week voor de rechtbank verantwoorden. Dinsdagavond verzamelden zo'n 120 tot 150 boeren met trekkers bij het gemeentehuis in Tubbergen na een eerder protest in Vriezenveen. Het protest ondersteunt een brief aan het gemeentebestuur over zorgen rond de stikstofplannen van minister Jamie van Essen. De boodschap moet naar Den Haag worden gebracht. Het gemeentebestuur staat waar mogelijk naast de boeren. En tijdens de tweede ballooning van 27 tot 29 augustus stijgen 35 tot 40 hete luchtballonnen op vanaf het Hulsbeek. De 34e editie kent speciale shapes zoals het hoofd van Vincent van Gogh, Mr. Globy en een gorilla, een varken, een konijn en

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: kopen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekker. Koffie, zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistesttekopen.nl.
8: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in gedachten bij de getroffenen van de zware overstromingen in Nepal. Het dodental staat op 157, maar loopt naar verwachting op. Nog altijd worden honderden mensen vermist, ook veel toeristen. In gedachten zijn we bij alle betrokkenen, schrijft het koningspaar op social media. In de Gelderse plaats Neede is een man doodgestoken. Iemand hoorde geschreeuw in een woning en zag een bebloed persoon naar buiten komen. Al snel arresteerde de politie een verdachte. Wat er aan het dodelijke steekincident vooraf is gegaan, is nog onduidelijk. Een wethouder uit Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een kalasjnikov en een pro-Russische vlag in zijn hand, meldt de Volkskrant. Het is Tom de Nooier, oud-presentator van Ongehoord Nederland. Hij staat naast iemand van Forum voor Democratie, die is veroordeeld voor mishandeling. De foto is intussen van Instagram verwijderd. En een kat in de Amerikaanse staat Wisconsin heeft een wereldrecord gebroken. Hij werd geboren met maar liefst 29 tenen. Een normale kat heeft er 18. Katten worden wel vaker met meer tenen geboren door een erfelijke afwijking. Zo had de biologische vader van de kat 24 tenen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een overleden 88-jarige bewoner van verzorgingshuis Het Wedervoort in Wierde is vorige week opgegraven op verzoek van nabestaanden. Een 29-jarige zorgmedewerkster uit Rijssen wordt verdacht van het onnodig toedienen van insuline en nu van 4 pogingen tot moord. Justitie heeft het aantal zaken uitgebreid van 3 naar 4. Ze moet

0: engel en een schildpad. De indrukwekkende ballonnen komen uit binnen- en buitenland. Heb ik nu het weer voor het binnenland in Twente. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, zonnige periode. Vanuit zuiden is er een kleine kans op regen of een onweersbui. Het koelt af naar zo'n 17 graden. En morgen wordt een warme en broeierige dag.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live.
8: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. In Suriname wordt druk gezocht naar de man die betrokken zou zijn bij de verdwijning van Rodney Leisner. Het publiek is ook gevraagd om naar hem uit te kijken. De man is volgens justitie vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord. Leisner is nu ruim een week vermist. Justitie houdt er rekening mee dat hij niet meer leeft. Supermarktketen Jumbo roept na Gorgonzola nu ook een partij Brie terug, omdat er een ziekmakende bacterie in kan zitten. Het gaat om de biologische brie van het huismerk, die houdbaar is tot 1 september. Mensen krijgen ook zonder bon hun geld terug. De bacterie kan mensen erg ziek maken en zelfs voor een miskraam zorgen. Ook Miley Cyrus heeft gereageerd op de dood van Dolly Parton. Ze is de peetdochter van Parton. Op Instagram schrijft ze dat het te zwaar is om over te praten. Hun meest waardevolle momenten waren privé en blijven dat ook. Wel zegt ze dat Dolly altijd een engel aan haar zijde zal blijven. En de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat een boer in Badme stopt met het aanbieden van biggenknuffelen, meldt RTV Oost. Het is slecht voor de dieren. Radar onthulde deze week dat er biggetjes van amper een dag oud konden worden geknuffeld. De boer wil gewoon doorgaan, wel heeft hij de hygiëneregels aangescherpt. Het weer van Weer Online. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
13: Het is zomer in Twente.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Valkenswaard, vlakbij Eindhoven, is misschien brand gesticht bij een toekomstige asielopvang. De politie zag roetvlekken en kapotte ramen bij het leegstaande pand en denkt aan opzet. Wanneer de brand woedde is niet bekend. In het gebouw komen 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen te wonen. De fractieleiders van VVD en CDA spraken vanavond over de begroting met premier Jetten en de minister van Financiën. Wat ze hebben besproken willen ze niet zeggen. Het minderheidskabinet zoekt naar steun bij de oppositie. Volgens bronnen bij de NOS willen D66 en CDA een deal met Pro, maar de VVD zou tegen zijn. In Nigeria zijn bijna 50 ontvoerde kinderen vrijgelaten nadat losgeld voor ze is betaald. Ze werden 3 weken geleden meegenomen tijdens het oogsten van pinda's. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar onderweg naar huis ontvoerde een andere bende ze opnieuw. Nigeriaanse bendes ontvoeren vaker kinderen als verdienmodel. En er komt de komende tijd nog veel nieuw werk uit van de overleden Dolly Parton. Ze werkte tot haar dood nog aan een documentaire en een musical. Volgens haar manager heeft ze nadrukkelijk gezegd dat het werk moet worden afgemaakt en uitgebracht na haar dood. In Nashville wordt ook nog een museum geopend waaraan ze meewerkte. Het weer van Weer Online. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De afgelopen maanden werden meer huizen verkocht dan een jaar eerder, maar de groei wordt wel afgeremd. Vooral starters op de woningmarkt merken dat. Investeerders verkopen op dit moment namelijk minder huizen. En juist die woningen zijn vaak relatief klein en goedkoop en daardoor interessant voor starters. In de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een bushalte. Daarbij viel 1 dode en raakten meerdere mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De bestuurder van de auto zou eerder op de avond ruzie hebben gehad in een café waarbij werd gevochten. Daarna stapte hij in de auto en reed hij in op de bushalte. Amerika en Canada praten niet meer met elkaar over handel tussen beide landen. Gesprekken daarover liepen vorige week vast. De landen zijn het niet eens over nieuwe importheffingen die president Trump heeft opgelegd. Canada denkt na over een antwoord. De handelsministers zouden onderling wel een goede werkrelatie hebben. En Algerije wordt geteisterd door bosbranden. Er zouden er nu bijna 40 woeden verspreid over het land. Er zijn ook al zeker 12 doden gevallen door die branden. In meerdere delen van het land moesten mensen geëvacueerd worden, maar de reddingsdienst noemt geen aantallen. Het weer van Weer Online. Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad op 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Twente.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar is overgeslagen naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Er werd ook brandweer uit Duitsland opgeroepen om te helpen blussen. In het gebouw zaten meerdere bedrijven. Een deel ervan is ingestort. In Den Haag is gisteravond weer topoverleg gevoerd over de begroting. Het minderheidskabinet moet daarvoor steun krijgen van de oppositie, maar die lijkt ver weg. De fractieleiders van VVD en CDA hebben met premier Jetten en de minister van Financiën gesproken. Maar waar die gesprekken inhoudelijk over gingen is niet bekend. Bij het station van de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker één dode. De bestuurder zou kort daarvoor een heftige ruzie hebben gehad in een café. Het zou gaan om een Rus die niet bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden. En in een kanaal in het zuiden van Berlijn is een zware bom uit de oorlog gevonden en onschadelijk gemaakt. Bijna 6000 mensen moesten voor de veiligheid hun huis uit. Dat duurde vrij lang omdat er meerdere zorginstellingen zijn en ook het openbaar vervoer moest plat. Vlak voor middernacht kon iedereen pas terug naar huis. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
2: Het is zomer.